0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De regionale hittegolf in het zuidoosten duurt vermoedelijk tot volgende week. Donderdag werd in Maastricht 25 graden gemeten, waardoor de reeks blijft staan. Volgens Weer Online wordt op vrijdag opnieuw 25 graden gehaald en vanaf zaterdag oplopende temperaturen. Volgende week volgen er meerdere dagen boven de 30 graden, mogelijk zelfs tot 35 graden. De Verenigde Staten zeggen dat de gesprekken tussen Libanon en Israël over de spanningen aan de grens vooruitgang boeken. Volgens Washington verlopen de onderhandelingen constructief en is er zicht op verdere stappen om escalatie te voorkomen. De Verenigde Staten bemiddelen al maanden tussen beide landen die regelmatig te maken hebben met beschietingen en droneaanvallen. Rapper Tony Scott is op 54-jarige leeftijd overleden. Hij scoorde tussen 1989 en 1992 top 40 hits met onder andere Get Into It en Love Let Love. Hij werkte later als producer en coach en bleef actief in de Nederlandse hip-hop scene. Zijn invloed op het genre wordt door collega's als bepalend omschreven. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bezengi voor de Zuidkust. Het schip strandde in juni vermoedelijk na een explosie of doordat het op een mijn is gevaren. De tanker behoort tot de Russische schaduwvloot en staat onder EU-sancties. Greenpeace schat in dat de olievlek inmiddels zo'n 600 vierkante kilometer beslaat. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de import een volledige maand op nul stond. Raffinaderijen weken uit naar alternatieven, waaronder Venezolaanse olie, waarvan circa 600.000 vaten werden ingevoerd. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De regionale hittegolf in het zuidoosten duurt vermoedelijk tot volgende week. Donderdag werd in Maastricht 25 graden gemeten, waardoor de reeks blijft staan. Volgens Weer Online wordt op vrijdag opnieuw 25 graden gehaald en vanaf zaterdag oplopende temperaturen. Volgende week volgen er meerdere dagen boven de 30 graden, mogelijk zelfs tot 35 graden. De Verenigde Staten zeggen dat de gesprekken tussen Libanon en Israël over de spanningen aan de grens vooruitgang boeken. Volgens Washington verlopen de onderhandelingen constructief en is er zicht op verdere stappen om escalatie te voorkomen. De Verenigde Staten bemiddelen al maanden tussen beide landen die regelmatig te maken hebben met beschietingen en droneaanvallen. Rapper Tony Scott is op 54-jarige leeftijd overleden. Hij scoorde tussen 1989 en 1992 top 40 hits met onder andere Get Into It en Love Let Love. Hij werkte later als producer en coach en bleef actief in de Nederlandse hip-hop scene. Zijn invloed op het genre wordt door collega's als bepalend omschreven. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bezengi voor de Zuidkust. Het schip strandde in juni vermoedelijk na een explosie of doordat het op een mijn is gevaren. De tanker behoort tot de Russische schaduwvloot en staat onder EU-sancties. Greenpeace schat in dat de olievlek inmiddels zo'n 600 vierkante kilometer beslaat. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de import een volledige maand op nul stond. Raffinaderijen weken uit naar alternatieven, waaronder Venezolaanse olie, waarvan circa 600.000 vaten werden ingevoerd. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer.

0: deze knijter op hit. Das Radio. Op naar de volgende klapper.
1: O vader Bacchus, met je grote jeneverstokerij te Schiedam gevestigd. Geef ons heden het dagelijks klokje, maar leid ons niet in die kroegen waar de jenever zo slecht en duur is. Maar leid ons naar die kroegen waar de jenever goed en goedkoop is. Leid ons daar waar wij hen zo groot krijgen als schildershuizen, want daar zit de kracht en de macht van de eeuwigheid in.

O, jenevertje, wat heb je toch gedaan? Dat je mij zo hartstikke dronken door de straten laat gaan. En ieder ziet mij aan en denkt wat een dronken hond. Met zo'n stuk jenever in zijn poepelapé. O, jenevertje, ik wou dat er een kom kwam die mij opnam. En in 1 hectoliter jenever terecht kwam. O, ik zou je zuipen, al moet ik ook op handen en voeten naar Schiedam kruipen.

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De regionale hittegolf in het zuidoosten duurt vermoedelijk tot volgende week. Donderdag werd in Maastricht 25 graden gemeten, waardoor de reeks blijft staan. Volgens Weer Online wordt op vrijdag opnieuw 25 graden gehaald en vanaf zaterdag oplopende temperaturen. Volgende week volgen er meerdere dagen boven de 30 graden, mogelijk zelfs tot 35 graden. De Verenigde Staten zeggen dat de gesprekken tussen Libanon en Israël over de spanningen aan de grens vooruitgang boeken. Volgens Washington verlopen de onderhandelingen constructief en is er zicht op verdere stappen om escalatie te voorkomen. De Verenigde Staten bemiddelen al maanden tussen beide landen die regelmatig te maken hebben met beschietingen en droneaanvallen. Rapper Tony Scott is op 54-jarige leeftijd overleden. Hij scoorde tussen 1989 en 1992 top 40 hits met onder andere Get Into It en Love Let Love. Hij werkte later als producer en coach en bleef actief in de Nederlandse hip-hop scene. Zijn invloed op het genre wordt door collega's als bepalend omschreven. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bezengi voor de Zuidkust. Het schip strandde in juni vermoedelijk na een explosie of doordat het op een mijn is gevaren. De tanker behoort tot de Russische schaduwvloot en staat onder EU-sancties. Greenpeace schat in dat de olievlek inmiddels zo'n 600 vierkante kilometer beslaat. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de import een volledige maand op nul stond. Raffinaderijen weken uit naar alternatieven, waaronder Venezolaanse olie, waarvan circa 600.000 vaten werden ingevoerd. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

0: Ieder uur minstens 15 hits. Reclamevrij op een rij. Wees erbij. Dit is Hits. Das Radio.
1: Ja, tijd. Nee, tijd.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedamd met stoplijnen en een blushelikopter. President Trump wil met een nieuw decreet paspoorten weigeren aan kinderen van ouders die doelbewust in de VS bevallen om de staat te misleiden. Zogeheten geboortetoerisme. Het Amerikaanse geboorterecht kent automatisch staatsburgerschap toe aan kinderen geboren in de VS. Eind juni oordeelde het Hooggerechtshof al dat Trump dat recht niet zomaar kan inperken. Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen na eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khalil en Zainab Farahi in Zuid-Libanon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En bronnen melden na overleg met het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken dat er mogelijk geen munitie aan boord was van het Oekraïense vliegtuig op de luchthaven van Leipzig. Het toestel was woensdagavond mogelijk aangevallen met een explosieve drone. De federale aanklager stelde dat er voldoende bewijs was voor een aanslagpoging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolk en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedamd met stoplijnen en een blushelikopter. President Trump wil met een nieuw decreet paspoorten weigeren aan kinderen van ouders die doelbewust in de VS bevallen om de staat te misleiden. Zogeheten geboortetoerisme. Het Amerikaanse geboorterecht kent automatisch staatsburgerschap toe aan kinderen geboren in de VS. Eind juni oordeelde het Hooggerechtshof al dat Trump dat recht niet zomaar kan inperken. Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen na eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khali en Zainab Farahi in Zuid-Libanon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En bronnen melden overleg met het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken dat er mogelijk geen munitie aan boord was van het Oekraïense vliegtuig op de luchthaven van Leipzig. Het toestel was woensdagavond mogelijk aangevallen met een explosieve drone. De federale aanklager stelde dat er voldoende bewijs was voor een aanslagpoging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Speciaal kraanwerk, Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
3: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
2: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
4: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
5: MasterTools.nl. Jouw klus, onze tools.
6: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
5: Gritter Chalets en Staakcaravans.
6: Kijk op grittercaravans.nl.

0: Service Pekela. Voertuigservice.nl.
1: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door LKEventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook peurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
2: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
3: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
4: Ja, dacht ik ook al.
3: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
4: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
3: Ketelservicenoord.nl.
4: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
3: Zo is dat.
5: Profiteer bij Pearl.

0: technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
1: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl. Let's
2: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
3: Op zoek naar een goede en betaalbare elektrische fiets? Debogiebikes.nl.
4: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Sanders Bestrating. Voor sierbestrating en rioolwerken. Sandersbestrating.nl.
10: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
11: Stel je voor. Morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
12: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
11: Oh. Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de 6e eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
13: Om zoveel hits kun je niet heen. Hits, dat is radio.

0: Ouwe? Even Bosonderhoud in het Huizen bellen. 06-360-234-19.
1: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
2: Op zoek naar een allround partij in de metaalbewerking? DVA Technology uit Klazinaveen heeft alles onder één dak. Van CNC draaien, frezen, lasersnijden en kanten tot aan glasparelstralen en complete assemblage. Daarnaast op zoek naar ervaren vakmensen voor technische projecten? DVA uit Klazinaveen regelt het. DVA Technology.nl.

0: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
1: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groente, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
2: Nieuwe veranda nodig? Terpstrazonwering.nl.
3: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
4: Vind jouw liefde op het platteland. Via Agri Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri Matching app op jouw telefoon.
5: Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl.
6: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
7: Nostalgie Palast

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: JH Klussen Service Chinalo. Voor onderhoud, kunststofkozijn, renovatie en afbouw. Kijk maar even op Facebook bij jou.
2: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Bij een brand op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg in Rotterdam is 1 persoon overleden. De brand brak rond 11 uur 's avonds uit. Bewoners hoorden ook een explosie. Hulpdiensten troffen de persoon nog levend aan, maar reanimatie mocht niet baten. Het pand hoefde niet ontruimd te worden. Bij een schietpartij op de Debsirin Nantaburi-school in de voorstad van de hoofdstad Bangkok in Thailand zijn vanochtend doden en gewonden gevallen. Volgens de autoriteit is de vermoedelijke dader een leerling. Er zouden 15 gewonden zijn en momenteel 2 dodelijke slachtoffers, beide leerkrachten. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedampt met stoplijnen en een blushelikopter. In totaal ging 2000 vierkante meter natuur verloren. President Trump wil met een nieuw decreet paspoorten weigeren aan kinderen van ouders die doelbewust in de VS bevallen om de staat te misleiden. Zogeheten geboortetoerisme. Het Amerikaanse geboorterecht kent automatisch staatsburgerschap toe aan kinderen geboren in de VS. Eind juni oordeelde het Hooggerechtshof al dat Trump dat recht niet zomaar kan inperken. En Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen naar eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khalil en Zainab Farahi in Zadibanon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
4: En dan is het alweer vrijdag. En niet zomaar een vrijdag. Het is de laatste vrijdag van de week. Het is de laatste vrijdag van de bouwvak. En het is nog verzoek vrijdag ook nog. Dus heb je een groet, een verzoek of felicitatie? Spreek het in via WhatsApp op 085 114 39 39. Oh ja. Op de Nederlandse wegen is het rustig. Geen meldingen.
2: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door auto- en motorrijschool Schipper. Jouw

wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens. En 15% korting op horen. Het mooiste

0: tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
1: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
2: Aannemersbedrijf Kettler Veendam. De specialist in nieuwbouw en verbouw. Kettler-bv.nl.
3: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
4: Je huis zegt wie je bent. Een meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
5: De deuren van Leijenberg.
6: Die van die garagedeuren.
7: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
6: Juist ja.
8: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
9: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeijer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeijertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
10: De deuren van Leijenberg. Vallen op.
8: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
11: Je dakgoot vernieuwen? De dakgootspecialist. Specialist in kunststof, aluminium en zinken dakgoten. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de-dakgootspecialist.nl.
12: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
13: Nostalgie Palast in

0: eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland.

0: Dit is de verzoek vrijdag, zeg maar. Voor een verzoekje, een groetje of wat je ook maar kwijt wil, behalve je schoonmoeder, spreek het in op 085 114 39 39. Mooi dat zo in.
1: Ah, die Wim, een hele goede morgen op deze laatste vrijdag van de week alweer. Ja, vakantie bijna weer afgelopen. Zou je misschien nog even praten van draaien van The Music Boys? Zijn naam is Manuel. Alvast bedankt. Groetjes, Armian.

0: Drent draait hits met Wim Drent.
1: Dat zeg ik toch. Morgen.
2: Amadeus en luisteraars, een hele bijzondere en oprechte goedemorgen. En wij op dat onze vangst goed is in spraak en muziek.
3: Joehoe, woepie, boego, arrivederci, bye bye.
4: Oppak, dat valt, boom de zee, dum.
1: Bijna kwart over zeven, het is vrijdag. Goede vrijdag, de laatste vrijdag van de bouwvak voor Noord-Nederland. En ik zeg goedemorgen, tijd voor verzoekvrijdag. Met veel groetjes, verzoekjes, felicitaties en veel koffie natuurlijk. Hè. Tot 9 uur ben ik bij je, dus heb jij een groet, een verzoek, een felicitatie of zo. Wees er op tijd bij, spreek jouw bericht in. Alleen de gesproken appies worden we happies. Dus stuur maar even jouw gesproken bericht naar 085 114 39 39. Doe het wel even op een locatie waar niet te veel bijgeluiden zijn. Anders is het zo moeilijk te verstaan. Dus stuur maar gewoon een appie, dan is iedereen weer happy. Maar doe het wel snel, want we zijn er maar tot 9 uur. Want om 9 uur gaan we officieel de vrijdagochtendborrel drinken met collega Baptiste. Ja! En we hebben natuurlijk de laatste plaat voor de ochtendshow, het een of het ander. Vandaag een instrumentaaltje. Les Reed Orchestra, The Man of Action. Werd gebruikt bij Radio Noordzee Internationaal, geloof ik. Hè? Ja, ja. Of The Corgis, Rovers Return, zijn van die heerlijke instrumentale plaatjes waar je niet kunt meezingen. Dat kan niet. Je kunt wel meefluiten of zo, maar zingen wil niet. Nee, nee. Dat is het nadeel van een instrumentale muziek. Hè? Vandaag ook weer voor de allerlaatste keer. Hoor je die koe voorbij komen? Midden in een plaat, ergens midden tussendoor. Dan mag je even een berichtje sturen. Stuur maar Boerenrok naar 085 114 39 39. Hoor je dus die koe voorbij komen? Dan maak je kans op de allerlaatste twee vrijkaarten die we weggeven voor het Boerenrok Festival. Stuur dat even deze kant op naar het appie. En wie weet ben je de vijfde apper. En krijg van mij de laatste vrijkaarten. Boerenrok, wie wil daar nou niet bij zijn?
0: Rechtstreeks vanuit de poort van Nederland is dit Legitiem voor u aan de band. Hits, Das Radio.
5: Goeiedag Im, ik wil even de groeten doen aan ons Lexie, Dennis de Kraai, Ferma Koopman en de Ferma Burger. Druimer in mijn plaat van de kermisduo met de Schuttersmars. Dankjewel, koek koek.

0: mooi weer. Wist even een mooi plooitje draaien voor de klant van Nick Heding voor u. Groetjes, Roelof uit Valtemont. Prettig weekend.
1: Goedemorgen Wim. Zou even van mij Joving en de Voetbalbeatles met Wakker Worden willen draaien. Zodat iedereen eens even lekker wakker wordt deze vrijdagmorgen. Groetjes.

Goedemorgen Wim, hier Jacob Boering weer uit Schonebeek. Ik wil graag een plaatje aanvragen voor Geert Roosjen en Raymond Janssen. En het, graag een plaatje van Grote Race van Quintus. Allemaal een hele goede morgen.

0: Het is time of thunder. Ja, je weet het, er is maar één taal en dat is instrumentaal. De laatste plaat voor de ochtendshow tijdens de verzoekvrijdag. Iets voor negen, dan gaan we er draaien. En tot 9:15 kun je stemmen op onze poll op onze Facebookpagina. The Les Reed Orchestra, The Man of Action, of toch ietsje sneller, The Corgis met Rover's Return. Nou, ik zou zeggen, ga even snel naar onze Facebookpagina en daar staat de poll en daar kun je stemmen. Maar doe het wel voor 9:15. Terug naar de verzoekjes.
1: Ja, goedemorgen. We hebben een praatje aanvragen voor die jongens van Vuller die in Wijterveen druk aan het werk zijn. Doe maar even een van de shirts in de jager. Sierra Madre, dank je.

0: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
1: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
2: Gritter Chalet en Staakcaravans.
1: Kijk op grittercaravans.nl.
3: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
4: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
5: Zoek je een tuinkamer, veranda, carport, zonwering of schutting? Bij Inthout Sierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Sierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar sierconstructies.nl. Inthout Sierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
6: Het is zoveel. Hoe krijg ik het huis ooit leeg?
7: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
6: Oh, dat is fijn.
7: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
6: Echt lekker.
8: Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
9: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
10: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
11: Kom met je kinderen spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerte. Terwijl kinderen aan speelt min, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerte.nl.
12: Snel van A naar B. Met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
15: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
16: Leijenberg, die van die garagedeuren.
17: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
16: Juist, ja.
18: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.

0: Gesproken berichtjes die via de WhatsApp gesproken binnenkomen en dan krijg je nog getikte berichtjes. Ik snap dat niet. Ben je dan nieuwe luisteraar of luister je niet of wat is dat? Ik word er soms zo moe van. Zo meteen het weerbericht. En dat ziet er niet slecht uit voor het weekend, mensen. Wat betreft het verkeer, ook goede berichten. Namelijk helemaal geen berichten. Je kunt lekker doorrijden.
1: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door auto- en motorreis.

0: is HIT.
1: Mooi, Wim. Ik wil graag in de asfaltrokker. Niet omdat we vrachtwagenchauffeurs zijn, maar puur omdat we op de N48, de asfalttrui en alles zijn. Yo, dank je. Mooi.

0: maken geen hits. Wij draaien ze. Hits, dat radio.
1: Mooi, wil je René Kars draaien met Samen zijn. Voor iedereen die luistert. Groetjes, Gert-Jan heeft een mooi...

0: Ja, René Karst op je radio. Samen zeilen. Het is vrijdag, verzoekvrijdag. De laatste dag van de bouwvak voor het noorden van het land. En het is ook de laatste dag voor het weekend. Hoe gaat het nou eruit in het weekend? Kunnen we leuke dingen doen? Nou ja, eigenlijk wel, want luister maar. Op veel plaatsen begint deze vrijdag met flink wat wolkenvelden. Af en toe zon, heel lokaal een buitje. Alleen in het zuiden begint de dag met veel zon. Maar ook daar komen stapelwolken tot ontwikkeling. Er staat vandaag niet al te veel wind. Het wordt 20 of 21 graden in het noorden van het land. Tot ongeveer 24 graden in Brabant en Limburg. En later op de dag begint het vanuit het westen flink op te klaren. Dus niet al te warm, maar ook niet slecht. En na een heldere en frisse nacht volgt morgen een zonnige en warme zomerdag. En ook zondag draait de wind naar het zuiden, waardoor er nog warmere lucht wordt aangevoerd. Het kwik kan zondag oplopen tot 30 tot 32 graden. Alleen in de kustprovincies wordt het nog niet tropisch warm, maar ook 26 tot 29 graden. Dus ja jongens, de beste dag van het weekend is de zondag.
1: Het Hits weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Veegservice Friesland uit Gorredijk. Veegservicefriesland.nl.
2: Goedemorgen Wim, dit is er ook weer met een Wilhelmond Centrum. Een plaatje van Arie Ribbens, titel Kleine Dingen in het Leven. Maar een van de mooiste ploten die men wel mocht. Ja, en wel meer mooie muziek natuurlijk. Ik bedoel alle lustro's, je ook de laatste dag van de bouwvak aangeboden door Geert uit Wilhelmond. Yo, mooi.
3: Hallo Nick.
4: Opa?
3: Ja, schat. Ga je met opa meezingen?
4: Ja.

0: Bedankt mensen.
1: Bedankt mensen.
0: En tot ziens.
1: En tot ziens.
2: Goedemorgen. Ik wil graag een plaatje aanvragen voor Johanna, die vandaag jarig is. Onze vrijwilligste van alle luifde. Maak er maar een mooi plaatje van. Hoi.
3: Goedemorgen. Zou je voor mij even hier met dat bier van normaal willen draaien voor mijn broertje Dien?

0: Jongens, we gaan het er even over hebben. Over de belangrijke dingen in het leven. Feestvieren. En dat kun je sowieso 4 dagen lang in Drouwenermond tijdens het Boerenrockfestival. 2 dagen zijn wij als hits daar ook bij aanwezig op de vrijdag en de zaterdag met onze eigen hitsfeesttent. Als je op Facebook kijkt, dan zie je al de eerste foto's van de feesttent. Waarin al groot met de posters en spandoeken hits Boerenrockfeesttent of Boerenrock hitsfeesttent op staat. Geweldig! En jij kunt daar naar binnen, maar je kunt overal naar binnen. Want het is een enorm groot evenement met meer dan 60.000 mensen die daar worden verwacht. Met ongelooflijk veel artiesten. Of je nou van boerenrock houdt, of je houdt van Nederlandstalig. Je houdt van internationaal. Het staat er allemaal. Het staat er allemaal. Kijk maar even op boerenrockfestival.nl. Daar staat alles gemeld. En de laatste 2 kaarten mogen wij weggeven vandaag. De 5e epper, want die koe die kwam 1 keer heel kort voorbij. Maar jullie zijn wel wakker op de vrijdagochtend. Tenminste, een aantal van jullie, want ik krijg best wel veel berichtjes binnen. Maar ja, dan kan er maar eentje de laatste 2 kaarten winnen. En dat is epper nummer 5. 1, 2, 3, bliksem. Goed, zijn er veel. 3, 4, 5. Dit is de 5e. Jongens, de allerlaatste 2 kaarten die ik mag weggeven voor het Boerenrockfestival volgende week. Donderdag begint het met een reuniefeestje van Evert Baptist, onder andere. Op dat hele grote evenemententerrein. Dan is er vrijdag, zaterdag en zondag van alles te doen voor oud en jong. En de laatste 2 kaarten gaan naar Oude Pekela. Oh ja? Ja. Want daar woont Mark Tichelaar. Mark Tichelaar is de 5e epper. Mark, gefeliciteerd kerel. 2 kaartjes komen naar jou toe. Ik moet nog wel even weten op welke dag je graag wilt. Wil je op de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag? De kaarten zijn voor 2 personen, voor 1 dag. Dus ja, laat nog even weten, Mark, wanneer wil je er naartoe? Op de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag? Hij antwoordt meteen volgens mij. Zaterdag. Oké, Mark, binnengekomen. Luid en duidelijk. Oké, dankjewel. Wij zorgen dat jij 2 kaarten krijgt voor de zaterdag. Nou jongens, dan gaan we terug naar de verzoekjes, toch? Heb ik nog een... Oh ja. Ja, precies. We gaan even naar Hogeveen.
1: Ja, goedemorgen, goeiedag. Dit is Bradley vanuit Groningen City. Hè? Groningen City. Ik ben weer een karpervisser aan deze kant. De onderlijn is geknapt vannacht door een vis, door een dikke karper. Dus helaas pindakaas heeft het. Maar weer gelukkig hebben we hier de dikke hits van doe. Dus daar komt het wel weer goudje even. 200 karpervissen hier, mooi.
2: Hey Drent, goedemorgen. We zijn onderweg naar Hogeveen. Mijn collega die werd al helemaal gek van de poes uit Hogeveen. Dus die gaan we even opzoeken. Dus het nummer maar even graag van de poes uit Hogeveen.

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
5: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
6: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
7: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen aan Mond.
8: Je vindt jouw stijl Bijson.
9: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer, een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen, die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl, want iedere auto is speciaal.
10: Top Agro Doezem, voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
11: Grind Import Noord, specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
14: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Op de Filipijnen heeft vanochtend om 4:45 een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 5,8 op zo'n 21 kilometer ten zuidwesten van Mamburao, op een diepte van 10 kilometer. De beving was voelbaar in Manila, waar medewerkers van een overheidsgebouw uit voorzorg naar buiten moesten. Het Filipijnse aardbevingsinstituut verwacht geen schade, maar sluit naschokken niet uit. Meta moet van de rechtbank in New Mexico $567 miljoen betalen vanwege mentale schade bij jongeren door Instagram en Facebook. Daarvan gaat $420 miljoen naar behandeldiensten voor jongeren met mentale problemen. Meta gaat in hoger beroep. In maart werd het bedrijf al veroordeeld tot $375 miljoen schadevergoeding. Bij een brand op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg in Rotterdam is één persoon overleden. De brand brak rond 11 uur 's avonds uit. Bewoners hoorden ook een explosie. Hulpdiensten troffen de persoon nog levend aan, maar reanimatie mocht niet baten. Het pand hoefde niet ontruimd te worden. Bij een schietpartij op de Debsirin Nantaburi-school in de voorstad van de hoofdstad Bangkok in Thailand zijn vanochtend doden en gewonden gevallen. Volgens de autoriteit is de vermoedelijke dader een leerling. Er zouden 15 gewonden zijn en momenteel 2 dodelijke slachtoffers, beide leerkrachten. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedampt met stoplijnen en een blushelikopter. In totaal ging 2000 vierkante meter natuur verloren. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
15: Dankjewel. Nog een uur lang de ochtendshow, oftewel een uur lang verzoekvrijdag. Heb je nog een verzoekje? Het kan misschien nog net op de valreep. Spreek het maar even in. Een gesproken berichtje gaan we behandelen op 085-114-39-39. En om 9 uur Baptiste FM. Het is rustig in Nederland, maar krijg wel een melding binnen. Een snelheidscontrole in Oude Pekela ter hoogte van de Bijenkorf.
0: De hitsverkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Jouw

0: Daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Fries-Gelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
1: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Fries-Gelo. Mastertools.nl. Jouw klus onze tools. Nieuwe rolluiken nodig? Terpstra Zonwering.nl.
2: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
3: Leijenberg, die van die garagedeuren.
4: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
3: Juist ja.
4: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
1: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
2: De deuren van Leijenberg, vallen op.
4: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
5: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland.

0: Dit is de verzoek vrijdag, zeg maar. Voor een verzoekje, een groetje of wat je ook maar kwijt wil, behalve je schoonmoeder, spreek het in op 085-114-39-39. Mooi dat zo in.
1: Mooi, Wim. Kun jij voor Kevin van het magazijn van Jans Loekies Polka van de Tamara's voor mij draaien? Groeten, mooi.

0: Goedemorgen, Wim. Wim, zou je een plaatje willen draaien voor Dirk Bulthuis? Want die man die is vorige week met 180 over de A7 gereden richting Duitsland. En dan is hij bang dat hij geflitst is. Dus als je Jan Bechel hebt met mijn moeder zei nog, dan zou dat wel toepasselijk zijn op Dirk Bulthuis. Wim, ik wens jou een heel plezant weekend en tot de volgende keer. Dag hoor.
1: Beste vriend.

0: kun je niet heen. Hits. Das Radio.
1: Hey Wimpy, goedemorgen. Wil stoel alleen maar zijn wals draaien voor Herman, chauffeur van Renze. Die was hier alleen weer mooi op tijd om spullen te leveren. Mooi.

0: Het is time of thunder. Even naar de tussenstand gekeken. Het lijkt erop dat plaat nummer 2 het gaat worden. Maar goed, we hebben nog tot kort voor 9. Laat maar even weten welke van deze twee zou je willen horen. Er is maar één taal en dat is instrumentaal. Les Reed Orchestra, Man of Action. Of toch The Corgis en Rover's Return. Nou, even afwachten nog. Terug naar de verzoekjes. Ik zei het al, we zijn vol. Dus gas op de lolly.
1: Goedemorgen Wim. Jan Hammega, midden Groningen. Graag een plaatje van Jannes. Zweven op geluk. En voor alle gemeentemannen in Hoge Zandsappermeer die lekker rondzweven tot aan het weekend. Mooi, goed weekend. Yo.

Goedemorgen Wim. Zou je de player van de Tornado even kunnen draaien? Ik hou je vast voor iedere luisteraar en iedere amateur. En voor jullie daar, mooi. Bedankt hè.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. InfraWesterkwartier.nl.
4: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nou hako de blauw en dat blijft zo. We de domers hebben we ook. Cars, jeans en de hoedverkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
5: Venema Finsterwolde, dat is voordeeljeans.nl.
4: Als de bliksem, nog Venemold.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Venema Finsterwolde, dat is voordeeljeans.nl.
4: Als de bliksem, nog Venemold.
7: Eems Delta Schilders Delfzijl. De vakman in de regio. Bekijk ons werk op Facebook.
8: Scheper Grote Gast. Jouw specialist in vloeren, raamdecoratie, zonwering en horen. Maak je huis compleet.
9: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling...

0: Glasklopper Verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Glasklopper Verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Glasklopperverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
4: Half negen geweest. Ik neem nog één keer even die meldingen mee die er al een tijdje staan en ook zullen staan. Dat is namelijk de N48 tussen Deemsvaart en het knooppunt Hogeveen. Daar zijn wegwerkzaamheden. In beide richtingen is dat traject afgesloten tot 29 augustus. En op de N50 wordt ook nog steeds gewerkt. Zwolle richting Emmeloord. Bij het knooppunt Emmeloord zijn wegwerkzaamheden ook afgesloten. En dat gaat nog duren tot zelfs 6 september. Ben je weer helemaal op de hoogte.
5: Geef me nog een druppie. Geef me nog een

0: is hit.
1: Goedemorgen, Evert. Zou jij van mij een Romy met achter de horizon willen draaien? Omdat het hier toch nog geen zonnetje schijnt. Dankjewel, succes. Hey.

0: hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat's radio.
2: Mooi Drent, bouwvak bin nog over. Kerstheim van de heikrekels, waarom heb je mij laten staan? Draaien. Nog even één weekend vol gas, geef me de hebben weer, hè? Mooi.

0: is Hits.
1: Goedemorgen, met Connie Knappen van Stichting Verkeersgebonddamd. Christian en ik wouden onze collega's van Stichting Verkeersgebonddamd vandaag heel veel succes wensen in Vlagwedde bij de jaarmarkt. Groetjes!
2: Goeiedag Wim, zou jij voor Christa Groenbroek, jouw grote vriendin, hè? Poes en buurman Skaten willen draaien. Alvast bedankt. Hoi!

Goedemorgen gemeente Nijmegen met Marcel Thijssen en Roy van Beuningen hier. Wij zouden graag willen horen met de Brommer in de Bergen. Fijne dag jongen. Hey.

Het is Tal in Oostander. Bijna 8:08, de laatste plaat voor de ochtendshow zit eraan te komen. De laatste van de verzoekvrijdag op de laatste vrijdag van de bouwvak. Oh. Tenminste, voor het noorden van het land, hè. Ja, en we konden verreweg niet alle verzoekjes draaien, maar de tijd zit er gewoon op. Probeer het vanmiddag even overnieuw bij Herman tussen 3 en 6. Maar in ieder geval voor de vrijdagochtend zit erop. We gaan ons gereed maken voor een flesje bier met een balletje mayo. Oftewel Baptist FM met de vrijdagochtendborrel. Sterkte daarmee. En daarmee neem ik afscheid van je. Ik spreek je misschien zondagmiddag weer, want dan gaan we naar Tjeerd, Texel. Helemaal uitverkocht met de hits. Ja, muziekreis kun je die noemen, maar even een dagje naar Texel. Bij Tjeerd in de kroeg genieten van een aantal artiesten. En een biertje en mooi weer. Ja, dat gaat het worden. Dus zien we elkaar zondag. En anders maandagochtend weer. De laatste plaats, de Les Reed Orchestra. Man at Action of Action. En de Corkies met Rufus Return. Mijn laatste plaat. Ik wens je een bijzonder fijn weekend. En sterkte bij Baptist FM. 59 is het nog geworden. 59% gaat naar de winnende plaat. Tot maandag.

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
2: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
3: Oh, dat is een dikke bak met licht. Van Ledhandel 24 zeker. Dat zie je meteen. De specialist in agrarische ledverlichting. En Ledhandel24.nl heeft een enorm ruim assortiment werklampen en koplampen voor alle bekende trekkermerken. Dus ga snel naar Ledhandel24.nl.
2: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
4: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
5: Ja, dacht ik ook al.
4: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
5: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
4: Ketelservicenoord.nl.
5: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
4: Zo is dat.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
8: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
9: Voor drijfmest, vaste mest, kunstmest, kalk en compost belt u van Nieuwe Huizen Ten Post. 050 2 30 60 40. Opgelet. Voor de bietencampagne zijn wij op zoek naar chauffeurs en charters. Voltijd, deeltijd, oproep of weekendwerk. Van Nieuwenhuizen Ten Post. 050 2 30 60 40.
10: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
11: Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
12: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
13: Van bromfiets tot vrachtautorijbewijs. Bij Volkers rijopleidingen in Winschoten leer je het zeker. En wist je dat je hier ook een touringcar met chauffeur kunt huren? Perfect voor schoolreisjes, personeelsuitjes en feestritten. Volkersrijopleidingen.nl.
14: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
15: Nieuwe bedrijfsunit.
16: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
17: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
18: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. De ASN-Bank boekt in de eerste helft van het jaar een netto-winst van 174 miljoen euro, een stijging van 26%. De operationele lasten daalden met 6%, mede doordat de personeelskosten 15% lager uitvielen. Dit is een gevolg van de grote reorganisatie, waarbij in totaal 1600 banen vervallen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond, bevatte toch geen militaire munitie. Dat meldde Duitse media vandaag op basis van informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Bondstaak. Eerder spraken kranten van munitie uit Frankrijk op basis van een vertrouwelijk politierapport. Naast het toestel werd een explosieve drone gevonden. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond, op de Filipijnen heeft vanochtend om 4:08 een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 5,8 op zo'n 21 kilometer ten zuidwesten van Mamburao, op een diepte van 10 kilometer. De beving was voelbaar in Manila, waar medewerkers van een overheidsgebouw uit voorzorg naar buiten moesten. Het Filipijnse aardbevingsinstituut verwacht geen schade, maar sluit naschokken niet uit. Meta moet van de rechtbank in New Mexico $567 miljoen betalen vanwege mentale schade bij jongeren door Instagram en Facebook. Daarvan gaat $420 miljoen naar behandeldiensten voor jongeren met mentale problemen. Meta gaat in hoger beroep. In maart werd het bedrijf al veroordeeld tot $375 miljoen schadevergoeding. Bij een brand op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg in Rotterdam is één persoon overleden. De brand brak rond 11 uur 's avonds uit. Bewoners hoorden ook een explosie. Hulpdiensten troffen de persoon nog levend aan, maar reanimatie mocht niet baten. Het pand hoeft niet ontruimd te worden.
19: Ben u klaar of want ik wil een poplot draaien? Ik heb daar zeker
18: het weer. Vanochtend is een wisseling van wolk en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in de noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
20: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok Wonen en Slapen.nl.
21: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
20: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonen en slapen.nl.
22: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT Doezum. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijf MT.nl.
23: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
24: Ik ben er helemaal klaar mee.
25: Nou, ik ook. Daar hebben we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM Kozijnen.
24: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijnen.nl.
26: VLM Kozijnen.
25: Kwaliteit die blijft.
27: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
26: Gritter Chalet en staakcaravans.
27: Kijk op grittercaravans.nl.
24: Woon je in Groningen of Noord-Drenthe?
25: VLM Kozijnen regelt alles voor jouw nijbegun subsidieaanvraag.
24: En je ontvangt 30% subsidie.
25: Maar dan moet je overal doorheen lullen.
24: Ja, gewoon.
26: VLM Kozijnen.
25: Kwaliteit die blijft.
28: Nostalgie Palast.

0: dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. nostalgie-palast.de.
1: Hallo? Hallo? Hey! Hey!
2: Meisje in je spijkerbroek.
1: Jongens, dat gaat allemaal verkeerd hier. Wacht even.

0: Ik heb geen ontvangst op de 97.9. Kan dit kloppen? Daar heb ik toch geen verstaan van. Dat was Dikke Polka bij jou. Dat ging een beetje moeilijk op het begin, maar daar zijn we dan toch. In stereo en RDS. Baptiste Webmio, zonder Lady Greta aan de knopjes, want die zit thuis in de keuken, hè. Door was het tuurzeur, hè. De luisteraars en amateurs, het is 9 uur geweest, het is tijd voor een flesje bier. Balletje mayo, en mocht je alsnog aan het werk weten dat je geen vakantie hebt, dan leg het werk nu maar neer. Het is nu vrijdag 9 uur, tijd voor de vrijdagochtendborrel. En als 10 uur is, dan gaan we naar Ruus. Dan is het weekend. Leuk dat je er bent, jongens. Ook voor de mensen die op vakantie zijn, op de camping of in Boedeland, waar je ook zit, een hele goede dag even vanaf Baptiste, hè. Vragen ook even allemaal jullie kant op, hè. Waar je ook zit, in Nederland, in Duitsland of misschien wel in Italië of in Turkije of op vakantie waar je ook maar bent. Goeie dag even. Mooi dat zo gaat, hè. Goedemorgen. Lieve, leuke en gezellige man. O, dat ben ik, hè. De groeten aan Bert, Laura, Alders, vrienden. En iedereen die luistert naar Hits. Dirk Smok. Oh, dankjewel. Zit op vakantie in Meijerhoven in Duitsland. Oh, wat gezellig, hè. Wat gezellig. Wat gezellig. Oh, wel veel gras daar, hè, in Oostenrijk. Daar moet ik eigenlijk heen te gras maaien. Oh, kerel, ik wil daar gras maaien. Old Japje. Goedemorgen, Evert. Wil jij Gerbrand Vos en Jurgen Slachter even feliciteren? Die zijn vandaag allebei jarig. Even onze Poes en Buurmans Kater. Groetjes van Michielsen. Nou, die Poes en Buurmans Kater hoorde ik net even van Nick nog voorbij komen. Dus die hoeven we niet meer te draaien. Nee, die is al gedraaid, zeg maar. Maar wel de felicitaties ook van Evert. En natuurlijk van Greta en van Gerben. Maar ook allemaal even die kan op, hè. Evert. Ik wil graag een praatje aanvragen voor Danny bij Olsjom van Technisch Centrum Janssen. Hij is groot fan van Frans Bauer. Aha, wat mooi, ja. Gefeliciteerd Danny met die verjaardag. Oh nee, dit is niet erg. Gewoon een praatje aanvragen. Ik vind het best. Hey Baptiste, heb je voor crossteam onjuist even Joop Obama met het autocross lied? Isa Pilon staat morgen weer aan de start bij de autocross in Bantega. Oh, dat is een poedia, dat is een vrouwtje. Isa rijdt ook op de motor en stoelwief, ja. Trouwens, waar ligt Bantega? Waar ligt dat? Is het in Polen? Polen, of is dat? Ah, nooit van gehoord. Even weer de groen doen aan die vakantiegangers daar. En lekker rustig hier in Friesland zonder die groendoeners. Groetjes komen van Daniel Ploeger. Zeg maar. Oh, er komt ook een gesproken berichtje binnen. Wat is dit, jongens? Wat is dit? Even kijken, hoor.
1: Hey, goedemorgen, Evert.
0: Ja, ja.
1: Hij mag een krapje sloot uit Muntendam.
0: Wil me.
1: Mooie vrijdag.
0: Krapje sloot uit Muntendam. Ja, die komt donderdag naar mij toe. Ik heb donderdag mijn 20-jarig jubileum. De viering in Boon Rock Festival op donderdagavond. En dan komt Krabby Slow ook in zingen. Gezellig. Ah, ik zal Prootje er even pakken, hoor. Maar eerst even een berichtje van Danny. Die is fan van Frans Bauer. Of ik er een Prootje van Frans Bauer wil draaien. Nou, dat wil ik wel, hè. Even speciaal voor Danny. Een Prootje van Frans Bauer, hè. Mooi dat zo weer, hè.

0: Even speciaal Catharine. Catharine draait voor de toppers uit Eemzaam. Catharine, welke Catharine? Wel dat hij moet er aan de van.
1: Dan kreeg je krabbie aan de lief.
0: Hey Tim, het is bijna weekend. Groen van Dubbenboy. En groen naar Catharine. Kon je wel erin hoor. Oh,

0: wat je wel verdient.
1: Ja, dat is lang nooit mis. 20-jarig jubileum van mij, Mio. Hij komt donderdag in de Boendrockfeest tegen hem. Wie is het? Zeg maar in Boendrock. Zeg maar in Krabbiesloer, die komt ook langs. Zou je even de groeten kunnen doen aan Koen Slootweg, de meubelboer uit Winschoten? Wij willen vanavond bij hem bier drinken, maar hij doet het moeilijk. Oh, dan kijk maar wat bij voorstellen. Ik had er ook geen belang bij dat jullie over de vloer kwamen. Dikke rolpot. Even zou ik de groeten doen aan onze kreupele Shetlander Mark de Vries. En dat hij een beetje op zijn geld moet letten bij de Woeste Hoeven. Ja, dat gaat hard, hè. Dat gaat hard van jou daar. Ik kan erover mee praten, hoor. Dan kreeg ik weer een berichtje vanaf camping De Veenplagge uit Alteveer. En die stuurde even mop deze kant. Powerboard. Haha, de overkantieganger. Een ambtenaar zit koffie te drinken. De kantinejuffrouw vraagt hem: wilt u nog een tweede kopje? Nee, dank u wel. Anders kan ik vanmiddag niet slapen. Het is ook nog woord, ook nog dit, hè. Wat is er?
2: Goeiedag, Evert.
1: Ja, goeiedag. Je belt mij, maar ik heb hartstikke drank.
2: Kan me niet schild mail.
1: Oh, was ik al bang voor. Ja. Met wie spreek ik dan?
2: Gezinus.
1: Gezinus, goeiedag. En wat kan jij voor mij doen?
2: Wat kan jij voor mij doen? Je kunt in mijn plaatje draaien voor mijn kameraad. Die is vandaag jarig.
1: Oh, hoe heet die dan?
2: Johan Witthof.
1: Johan is jarig. Nou, dan feliciteer. Ga je er nog naartoe? Kun je nog bier en gebak?
2: Ja, ja.
1: Ah, nou, de gezin is de groen van mij, hè?
2: Johan.
1: Oh, Johan ook best. Ik vind het prima. Oh ja, jij bent gezin. En Johan is jarig. Ach, het kreeg alles door elkaar in. Jongen. Nou, bij deze. Marco die schrijft 4 weken vader nu. Och, toen lief men, hoe bevalt dat? Korte nacht zeker, hè? Goedemorgen, Evert. Ik luister ook weer mee. Een mooi plaatje van Jannes. De groen kom van Nick Katuin. Adjo! Even kun je onze poes en buurman's kaarten draaien. Jongens, je mag beter luisteren. Even voor 9 is die plaat al gedraaid. Beter opletten. Of ben je alweer onder invloed, jongens? Mooi petitje. Evert, wens onze DKW'er. Doe niks, kan niks, wil niks. Veel plezier met zijn vrije dag vandaag. En dat hij vandaag een mooie roadtrip door onze prachtige provincie mag maken. Woeste Hoeve, vervolgens naar Nieuwstad. En vervolgens naar Wipmeretten bij de Poesten in Nieuw-Beerta. Nog tips voor een overnachting? Groeten van Bolle Jos. Oh, ik heb op jongens overdag hoor. Via de washokken kun je gewoon de mens altijd geopend, hè. Wel opletten voor Kazan, onze hond. En Greta, mijn vrouw, hè. Die is ook levensgevaarlijk. Even de groetjes aan KVL, de enige echte trouwe luisteraar van de firma. Nou, bij deze. KVL, goeiedag. Even, als het mag en kan, stampvast, ik wil bij je zijn voor de bruine paalzitter Kees de Timmerman. Groetjes van de stucadoor in Oosterwolde. Wel een mooi ploetje trouwens van Stamvast, hè? Ja, ik vind mooi ploetje. Eerlijk is eerlijk, niks meer met. Hartstikke mooi, dus niks meer met. Dus zullen we die ploeren er even mee kraan van Stamvast? Als je het tenminste wilde, hè? Oké, nou, iedereen zet je radio maar even aan. Door is al, hè? Ik wil bij je zijn. Nou, de luisteraars en amateurs, we staan hier nog steeds afgezet door Baptiste FM. En we hopen dat we geen storing veroorzaken in spraak en muziek. En zo wel. Per aan, hè.

0: Zo,
1: zo,
0: zo. Moet hem door, hoor. Eerlijk is eerlijk, jongens, ik zet een beetje gas op de lolly, want ik wil op tijd naar huis. Het is niet te warm vandaag, dus het is perfect weer om te grasmaaien. Dus ik ga direct, als ik hier weg ben, terug naar Frieskelo. Ik wil niet meer maaien dat het zo warm is, hè. Dat bevalt mij helemaal niet. Dus ik ga hem gas geven. En kijk wat er nog berichten ben, kan een beetje persoonlijke berichten, hè. Ik heb een stukken wat berichten overgesprongen, die ben niet voor de radio bestemd, hè. Jongen, jongen, je moet wel een beetje netjes houden, hè. Dit is wel een net programma, hè. Serieus met vaak bezig. Ja, nee, logisch. Hey Wens, even de groeten doen aan al die boeren die nog aan het haspelen zijn. Bijna weekend, hè? Groetjes, Stijn Scheven. Gewoon deur zijn, jongens, hè? Daar zijn we weer. Graag even een pleintje voor alle vrijwilligers van de Spelweek in Oldenhoven. Er zit ook een foto bij. Oh, die rijdt op snelweg, ja. Op snelweg. Oh, dan ben je snelweg. Mooi, Baptist. Graag even voor iedereen die van de ogen met zijn zitmaaier op pad gaat. Succes wensen. Bruimen en broodje van nummer 13 van de Eskimo's. Groetjes van die rode, Erwin. Wie gaat er vandaag met zijn zitmaaier op pad, jongens? Jongen, meneer, nou. Je gaat op een graasmaaier, dan ga je gewoon met de voortouw hoeden met dat ding op pad. Dat is de bedoeling niet helemaal, hè? Nummer 13 van de Eskimo's. Ik heb het helemaal opgeschreven gedaan. De jongens van Jan Bakker zitten tijdens de asfaltrijden druk aan de gehaktballen met mosterd. Gadverdamme, totaal geen smaak. Gehaktbal met mosterd? Hallo. Met mayonaise, joh. Sjoep. Groetjes aan iedereen op naar Texel. Groetjes Harry, Liana, Aukina, Ronnie, Volkert en Lena. Nou, misschien zien we elkaar zondag wel. Ja, tenminste als je koortjes hebt. Maar we gaan zondag, hè, moet ik ook naar Texel, hè. Wie cheers en zingen, zeg maar. Zondagmiddag, maar ja, als je geen koortjes hebt, kan je er niet in, hè. Hallo, Baptiste hier.
2: Hallo, Grinnis hier zo.
0: Mooi, goeiedag.
2: Goeiedag, zeg maar.
0: Wat is er?
2: Kun je voor mij wel in mijn pleintje draaien?
0: Waarom dat, hè?
2: Ja, en voor mijn broer, hè?
0: Wie? Auke Stark. Wie?
2: Auke Stark.
0: En Auke, waarom ook broodje voor hem draaien? Is hij jorig of is gewoon een dikke champ?
2: Ja, het is gewoon een dikke champ, joh.
0: En wie ben jij?
2: Noem, ik ben Grinnis Stark.
0: Oh, Grinnis. En welke ploeg wat er wint, hè?
2: Noem maar even Jannes.
0: Jannes, welke der?
2: Kom maar, ga maar weg.
0: Oh, gezellig, voortweer. Ik kom de buurt bij, ik mix hem er even doorheen als geen probleem is.
2: Klaar hem er maar in.
0: In stereo en RDS. Kom dan maar gauw bij jou.
2: Adjo.
0: Adjo. Nou jongens, ik ga even mixen hoor. Dus daar ben je ervan, hè. Maar eerst even de Eskimo's. Nummer 13. Was je wel, ja, dat komt tussen 12 en 14, hè.
3: Laten we de motoren starten.
0: Ja.
3: Want nog even, dan begint de strijd.
0: Even mixen, jongens.
3: Er wordt verzocht.

De luisteraars en amateurs, hier is de koning.

0: Ik kijk elke keer weer van mezelf op, hè. Ik leer toch snel, jongen. Kom maar zeggen, ja.
1: Heb je zeker spijt?
0: Ah, zeker, jongens.
1: Van alles wat je mij hebt aangedaan.
0: Nou, jongens.
1: Dus laat dus jij kunt gaan.
0: Daar gaat-ie.

het is toch niet een gleup, jongens. Dan zit ik hier drank in het programma en krijg een berichtje van Greta of ik aardappels wil meenemen. Zeg geen eerappels meer. Greta, haal jezelf een aardappel op, jou. Gebruik nog een jumbo in Menschoten. Oh, is dat genoeg? Breng maar nog een vrouwtje trouwens, dat is genoeg. Dit zijn wel eerappels. Maar breng het ermee te maken, dat is jouw probleem. Och.

0: Hoefstra verkoopt veel meer dan alleen gereedschap en verlichting. Het is dé onderdelenwinkel voor de doe-het-zelver. Shop ook op hoefstratijnje.nl.
1: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groente, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
3: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
5: Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Geen klus is te gek.
6: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Op zoek naar een allround partij in de metaalbewerking? DVA Technology uit Klazinaveen heeft alles onder één dak. Van CNC draaien, frezen, lasersnijden en kanten tot aan glasparelstralen en complete assemblage. Daarnaast op zoek naar ervaren vakmensen voor technische projecten? DVA uit Klazinaveen regelt het. DVAtechnology.nl.
10: Wouter Geerlichs Car Detailing was niet alleen, maar laat uw auto weer glanzen. Like ons op Facebook en vind ons in Rode.
11: Tailgate Trading. In- en verkoop van Amerikaanse auto's en machines. Tailgatetrading.nl.
12: Hey Niels.
13: Hey Mooi.
12: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
13: Klopt.
12: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
13: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
12: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
13: Zeker te weten.
12: En kijk op nieuwslubbers.nl.
14: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
15: Je vindt jouw stijl bij Bijson.
16: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten, ook verzinkt. Maar ook puurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
17: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
18: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
19: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06

0: jongens. Met er nog mensen staan erbij op de 27 MC. Of hebben jullie ook allemaal vakantie? Hoe zit dat?
1: Nee, de mensen staan erbij. Hebben ze een vol spanning allemaal te luisteren en zo.
0: Oh.
1: Hey, wat? Ik ben er nog. Ik zit er haal ik niet stolen.
0: Mooi dat zo ging, jongens. Mooi rustig zitten, blijf met mij.

Dat kreeg ik even niet mee, Cor, hè, vanaf deze kant. Wat zei je, jongen? Ach. De man is op een stamlo drinker onder invloed, hè? De luisteraars en amateurs, zo start is nog steeds afgezend tot 10 uur met Baptiste FM, Stereo en RDS. Hij komt donderdag op, ga ik ook in mixen. In Dranemond, hè? 20 jaar jubileum van Mimio. Ja, wat, hè? Ja, ik zet er wel onder uit, maar valt op zich nog met, hoor. Vrijdag en zaterdag, 3 dagen mixen, jong. Bij het Boon Rock Festival. Joe, gaat erbij. We gaan eens even kijken of er nog wat berichtjes binnenkomen, jongens. Zouden jullie mijn collega Guus Buiter van Pharma Dynamic willen feliciteren met zijn geweldige nieuws over de gender- en naamsreferentieel van zijn zoontje Patten? Ontzettend gefeliciteerd, Guus. Zoontje Patten, wie noemt zo'n zoon nou Patten? Wat is dat nou voor een noem, hè? Patten? Ach, ach, ach. De wereld is kapot, jongens. Echt wel. Gehaktbalden klaar, denk ik, Baptist? Ja, zeker. Bijna op, hè? Ik neem er altijd een stuk of 7, 8 mee voor dit uurtje. En dan meestal als 10 uur ben ik al op, hoor. Dus, it get on, hè? It get on. Mooi, Evert. Hoe heet die plaat op de achtergrond die je nu hoort? Deze? Nee, de bericht is al van 8:50, dus... oh, wacht even, daar werden ook meegestuurd. Wacht even. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit al even, Barrel? Wacht even, hoor. Ik moet even die boel... Dit moet ik uitzetten. Dit moet ik uitzetten. Dit moet ik uitzetten. Hoe komt de muziek van doen, hè? Van die Barrel? Ik weet het niet, het plaatje. Alles loopt door de Korean hier, hè? Ik heb

meer. Goedendag, ik zit helemaal in Hazerswoude, een dorp in Zuid-Holland. Groetjes, Ezra. Wat doe je daar dan? Kom snel naar huis, Mimicht. Niks aan hoor je. Veel te ver voort. Even kijken, even een mooi pleintje draaien voor mijn collega Marco, die pas getrouwd is en ook al een kleine heeft. Groetjes, collega Harold. Oh nee toch, dat was bij mij net zo. Ik had hem net verkeerd, maar Greta was al zwanger. En nou zitten we met die drama en hebben die Gerben hier lopen. Ach, kost aan mijn geld en er is niks aan. Ach, beter oppassen. En bij jou gaat het al precies zo. Marco net getrouwd en nou al een kleintje. Och. Nou, ik weet zeker over een paar jaar zijn ze getrouwd. Gescheiden. En dan zitten die in de zee met dat kind. Hij moet het al zelf weten. De groet naar mijn collega van Infra Westerkwartier. Kun je ook een plaatje draaien van Willem Jacobs met Los. Groetjes komen van Lutje Dijkstra.

Evert, zou je hem de groetjes willen doen aan onze nieuwe collega Matthias? Het is zijn eerste keer vrijdagochtendborrel met Baptiste FM. Groetjes van zijn nieuwe collega's. Oh, dit is wel hetzelfde bedrijf weer. Pharma, Dynamic, Grijpskerk. Matthias, bist een Duitser zeker?

wacht even, ik moet even een flesje bier openmaken. Lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. Evert, mijn collega Stijn Kraak. Wacht, dat lees ik niet voor. Evert, ook even de groeten aan Tom Bierling. Lees ik ook niet voor. De groetjes aan jouw grootste fan Ezra. Oh, dat was die van net, zeg maar.

Kun je het nummer Vrijgezel, die gaat maar slapen draaien, speciaal voor mijn collega's Tjoman en Damian. Damian, wat is dat genoemd weer? Maar die kunnen wel een vrouwtje gebruiken. Groetjes, kom van Winston. Van Benny Nijman is hij toch, hè? Of wel dat blootje ook op je zoon van die Vrijgezel, ja toch? Benny Nijman, ik stond er even bij, maar dat vergeet ik. Vrijgezel, hè? Vrijgezel. Oh, ze riep het ook alweer. F. Ja, ik heb hem. Oh, dat is met een vee. Dat word ik ook doen. Je bent nooit te oud om te leren, hè? Kijk! Ik dacht, ik schrijf met een F, maar met een V. En een lange I. Door geen vis, hè? Door geen mis. Ik heb even gekeken onder Benny, hè? Benny! Nou, Tommo, begin maar. Ik ben de Glover.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: heeft er heel wat van geleerd.
1: Hey Wut.
2: Ja.
1: Nee, zou je hem de Calimero veel draaien met Einsam en met Angela? Groetjes, oh, dat mooi Duitse broer, Duitse broer. Ja, hoor, die kijkt wel meer naar hem, hoor. Kijk nog net, ja.
0: Maar mondjes maakt. En elke avond
1: 4 weken vader, groetjes van Marco en bevalt goed. Ja, dat kan je vanzelf achter.

Nee, bovenhoekje jongens, en dan zit er alweer op, hè. Dan gaan we weer graag maken. De boel ook netjes is bij huis, hè. De kantjes worden er nog helemaal af, dus... Wat mooi aan elkaar, hè. Maar ik ben volgens mij niet de enige aan het werk, hoor. Want ik kreeg nog een berichtje. Even, ik ben al de hele ochtend aan een slang aan het trekken. Groetjes de mosselman, tijd voor een flesje bier. Nu pas, je loopt achter, kerel. Even opschuiten. Je hebt erin te houden. Ook nog even de groetjes aan de gehaktbaleters van Schietclub Nieuw Moskou. Oh, die club ken ik helemaal niet. Nou, in ieder geval, eet ze jongens hoor. Even, ik wil graag even het stutterlied van Jantje Koopmans. Nou, dat gaat hem even niet meer worden vandaag jongens, hè. Dat gaat hem even niet meer worden. Helaas, pinnekaas, hè. Tiet is op, hè. Goedemorgen Evert, vandaag even de groeten aan Luc Bakker en Hone. Stelletje drankorgels, groetjes van Slachter. Ja hoor, nou bij deze, ik hoop dat het overgekomen is. Baptiste is Greta thuis, dan ga ik even gehaktbal eten en bier drinken. Groetjes van Jacob, de enige echter. Geen probleem hè, via het Waashok, achterom, kun je zo naar binnen. Deur is open, geen probleem, iedereen is welkom. Wel even die fouten vegen, hè? Wil je even een plaatje draaien? Rodo's, Apie in de Dierentuin. Speciaal voor mijn schoonpa. Wie de oprichter van die band was. Oh, bliksem. Nou, de groet aan opa, dat, hè? Maar het gaat even niet lukken vandaag. Tien is op, hè? Goedemorgen. Even speciaal voor de verkeerregelaar Farmsum. Die vandaag in Appingedam staan tijdens de markt. Ik mag er zelf ook staan van 1 tot 8. Graag het nummer Deuk in de vangrail van Appingedam. Groeten Klaas Houman. Oké. Niet toeteren. Er zit een deuk in de vangrail bij Appingedam. U wordt verzocht links te blijven rijden. Niet inhalen en niet toeteren. Gras mijn hoeft niet meer, gras gaat dood. Groetjes de maaipiloot rondom Hoge Zand en Sappeweer. Je moet er af en toe een beetje wat op je goed, jongens. Komt er allemaal goed, hè? Dan waren gerust gewoon deur, hè? Gooi nog even een zwarte pannenkoek op het dak. Wij zijn piraten uit de Noorden. Lekker nummertje. Groetjes aan de collega's van Wegkamp. Nou, de groeten kan wel even over, hoop ik, hè? Ik heb de antenne een beetje bijgedraaid gedaan. Kist u de groeten doen aan alle mannen van Wieringa en Buitenkamp. En neem een Duits plaatje voor de collega's bij Google van Brian. Ah, net eruit, net van de Calimero, dat was een Duitse schuifblad, hè. Hey Wens, mijn zitmaaier heeft net weer nieuwe olie en messen gekregen. Wil je daarom wel even de groeten doen aan Jelle Wijnholz? Zeggen dat hij wel even het gras kan maaien maandag vanmiddag. Het maaien vanmiddag. Nou, als er neer jullie en neer mensen op zitten, een piece of cake, hè? Ah, vol gas, hè? We lagen ook even te ronden voor Renate. Ze heeft gezelschap bij zwemles. Nou, mooi dat ik erin word. Tot hem opstream, hè? Alleen plaat aanvragen, rekening van café en de groeten aan Ruben van Nieboer Transport. Van Nieboer Transport. Gaat hem ook even niet worden, hè. Weliswaar een prachtige ploeren. Gaat hem even niet worden, jongens. Nee, want het is, de tijd is bijna op, jongens. We gaan nog even een blootje draaien. En dat is een blootje van Tjeerd. Want we gaan zondag naar Tjeerd toe. Op Thailand, op de Brammer. Via de boot. Ik moet wel met de boot, heb ik gehoord. Dus ik moet nog Den Helder en met de Brammer op de boot. Richting die... Ik hoop dat er iemand is die mij daar in moet leggen, want dat wordt me allemaal even te gek, hè? Ja. Maar zondag gaan we naar Tjeerto, jongens. Smiddag feest 4-1 tussen 1 en 6. Dus wie weet zien we elkaar daar wel even, zeg maar. En dan gaan we alleen met een biertje drinken. En dan vast hem in de stemming te komen, ook een broodje van Tjeer, hè? En dan moeten we helaas de man alweer verlaten, jongens. Want dit was een Baptiste FM in stereo en RDS. Nou, jongens.
arrivederci, bye bye, zwaai zwaai en mucho!

Dus jongens, dat was mee vanaf deze kant. Baptiste FM in stereo en RDS. Zo, dan ben we er weer. Dan in Texel. En dan volgende week op de radio. En donderdag op natuurlijk Beat Boon Rock Festival. Ik ben er donderdag, vrijdag en zondag. Dus het gaat allemaal goed komen. Maak je geen zorgen. Het kan allemaal goed, maar even. Ik ga nu weer richting Frieskelo. Een beetje graag maaien. Ik wens je een fijn weekend. En bye bye, zwaai, zwaai.

0: je badkamer volledig en vakkundig renoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl.
1: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
0: Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar Slachter in installatie.nl.
2: Vind jouw liefde op het platteland. Via AgriMatching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de AgriMatching-app op jouw telefoon.
3: Moet een woning of bedrijf snel en netjes worden ontruimd? Bijvoorbeeld bij faillissement of sterfgeval? Clean Service Agnes regelt het. Met altijd de laagste prijsgarantie. Maar mogelijk krijgen goederen een nieuwe bestemming. Ook bij spoedontruimingen staan wij klaar. We zijn actief in Oost-Groningen. Stuur ons een bericht op Facebook. Clean Service Agnes. Gewoon goed geregeld.
4: Rommelbius. En container nodig? Kijk op strotmeijercontainerverhuur.nl.
5: Het is zoveel. Hoe krijg ik het huis ooit leeg?
6: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
5: Oh, dat is fijn.
6: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
7: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
8: Niemeyer Afdichtingen, specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
7: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
9: Alles in één keer kloor.
10: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
12: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
13: In Hoogeveen.
14: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
15: Wow,
14: kost je maar 3 minuten.
15: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
14: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
16: Jongens, jongens, jongens. Wat een mooie vrachtwagen.
17: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuw aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
18: Stalinrichting per nu. Heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
19: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 10 uur.
20: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na het bekend worden van het overlijden van Peter Faber delen collega's hun herinneringen aan de acteur. Parry Stevens zegt bijvoorbeeld veel van hem geleerd te hebben over openstaan voor nieuwe inzichten. Stevens en Faber deden tussen 2018 en 2020 mee aan het programma Beter Later Nooit, samen met Gerard Koks en Willy Brodt-Vreken. Het dodental bij de schietpartij op een school vlakbij Bangkok in Thailand is opgelopen naar 7. Er raakten ook 15 mensen gewond. Voordat de schutter naar de school kwam, schoot hij volgens de politie eerst zijn opa en oma dood in huis. Na de aanval schoot de dader zichzelf ook dood. Het is een van de dodelijkste schietpartijen in het land. De ASN-bank boekt in de eerste helft van het jaar een netto-winst van €174 miljoen, een stijging van 26%. De operationele lasten daalden met 6%, mede doordat de personeelskosten 15% lager uitvielen. Dit is een gevolg van de grote reorganisatie, waarbij in totaal 1600 banen vervallen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond, bevatte toch geen militaire munitie. Dat meldde Duitse media vandaag op basis van informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Bondstaak. Eerder spraken kranten van munitie uit Frankrijk op basis van een vertrouwelijk politierapport. Naast het toestel werd een explosieve drone gevonden. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stort. Op de Filipijnen heeft vanochtend om 4:08 een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 5,8 op zo'n 21 kilometer ten zuidwesten van Mamburao, op een diepte van 10 kilometer. De beving was voelbaar in Manila, waar medewerkers van een overheidsgebouw uit voorzorg naar buiten moesten. Het Filipijnse aardbevingsinstituut verwacht geen schade, maar sluit naschokken niet uit. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
13: Aannemersbedrijf Kettler zoekt een timmerman. Word jij onze nieuwe collega? Kettler-bv.nl.
21: Speciaal kraanwerk. Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
22: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
23: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
24: Reparatie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
25: De deuren van Leijenberg, vallen op.
26: Leijenberg, die van die garagedeuren.
27: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
26: Juist ja.
27: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
28: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Acta Speelgoed.nl.
25: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
27: Leijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
19: Het komende uur, non-stop hits, wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
5: Ja, dacht ik ook al.
4: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
5: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
4: Ketelservicenoord.nl.
5: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
4: Zo is dat.
6: Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl. Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed!
9: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
10: Goeiedag, zeg maar. Bij ons in Fruiskalo ken ik de hele dag prachtig grasmaaien. En Greet zei die God en geregeld heeft nog Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel.
11: Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisteren.
10: Mulders Meubeldorp, bij ons in Fruiskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
12: Mulders Meubeldorp.
10: Ach, even, je moet niet al zo overdrijven, man.
13: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
14: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
17: Nieuwe bedrijfsunit.
18: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
19: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
20: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
19: Oh, dat is fijn.
20: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
21: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
22: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen, die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
23: Hits, das Radio.

0: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
1: Hey Niels!
2: Hey Mooi!
1: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
2: Klopt!
1: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
2: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
1: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
2: Zeker te weten!
1: En kijk op nieuwslubbers.nl.
3: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
4: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
5: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
6: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl. Voor dier en tuin.

0: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
1: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: In Bosrijk Westerwolde bij Vlagtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbond. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertangen en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
2: Koopsmetaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
3: Bouwen, verbouwen of renoveren? Bouwservicestoffels.nl.
4: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
5: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
6: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
5: Oh! Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
7: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
8: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de toedracht nu. Vandaag daalde de benzine- en dieselprijs opnieuw aan de pomp. Een liter euro 95 kost nu €2,54, bijna 3 cent minder dan de dag ervoor. Diesel zakt eveneens 3 cent naar €2,56. Vergeleken met maandag is de benzine ruim 7 cent goedkoper en diesel 9 cent. Na het bekend worden van het overlijden van Peter Faber delen collega's hun herinneringen aan de acteur. Barry Stevens zegt bijvoorbeeld veel van hem geleerd te hebben over openstaan voor nieuwe inzichten. Stevens en Faber deden tussen 2018 en 2020 mee aan het programma Beter Laat Dan Nooit, samen met Gerard Koks en Willy Bord Frequin. Het dodental bij de schietpartij op een school vlakbij Bangkok in Thailand is opgelopen naar 7. Er raakten ook 15 mensen gewond. Voordat de schutter naar de school kwam, schoot hij volgens de politie eerst zijn opa en oma dood in huis. Na de aanval schoot de dader zichzelf ook dood. Het is een van de dodelijkste schietpartijen in het land. De ASN-bank boekt in het eerste helft van het jaar een netto-winst van €174 miljoen, een stijging van 26%. De operationele lasten daalden met 6%, mede doordat de personeelskosten 15% lager uitvielen. Dit is een gevolg van de grote reorganisatie, waarbij in totaal 1600 banen vervallen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten met een temperatuur vergelijkbaar met gisteren, 20 tot 24 graden. Later volgen nog meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws.
9: Wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solarscreens. En 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van kop voor de deur staat.
10: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
9: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van kop voor de deur staat. Kopwonenenslapen.nl.
11: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
12: Mouw. Master Tools. Help met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
13: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
14: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
13: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
15: Je dakgoot vernieuwen? De dakgootspecialist. Specialist in kunststof, aluminium en zinken dakgoten. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de-dakgootspecialist.nl.
16: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook. Nostalgie Palast.

cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. nostalgie-palast.de. Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
1: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
3: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
4: Nieuwe screens nodig? Terpstrazonwering.nl.
5: Het is zoveel. Hoe krijg ik het huis ooit leeg?
6: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
5: Oh, dat is fijn.
6: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
7: Sommige mensen zoeken een baan. Jij zoekt meer avontuur. Ga aan de slag als monteur bij Huizing Harvest en sleutel aan landbouwmachines in binnen- en buitenland. Check huizingharvest.com en ontdek waar techniek je kan brengen. Huizing Harvest. Let's make it work.
8: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
9: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Hey Niels!
12: Hey Mooi!
11: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
12: Klopt!
11: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
12: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
11: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
12: Zeker te weten!
11: En kijk op nieuwslubbers.nl.

0: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
5: Dit is Hits. Dat is radio.

0: daar. Hallo daar. Bam, bam, bam. Hits.
1: Hits.
0: Das Radio.
2: Het is donker in ons land. En iedereen ligt te slapen. Slechts een oude uil zit nog op een tak. De sterren aan de hemel en de grote ronde maan. Een bakker ligt te slapen, maar buiten kraait de haan.

zeg nou zelf. Wat zou je beginnen met je vrijheid die je zo kostbaar is? Net als vroeger, met je vrienden naar bars en kroegen gaan, hè? En dan, als je dat zat bent, geloof je het geluk ligt op straat en je hoeft het zomaar op te rapen wanneer het jou uitkomt, hè? Nee, nee, mijn vriend.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Oh ja.

0: Een vloeibare cement dekvloer laten aanbrengen? Eco2Dekvloeren.nl. Ook voor schuimbeton en vloerverwarming. Eco2Dekvloeren.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog hako de blauw en dat blijft zo. We de dormers hebben we ook. New Star Jeans in de oetverkoop. Nou, twee stuks voor maar 79 euro.
3: In Emma Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
2: Als de bliksem, nog in een
4: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
5: Je vindt jouw stijl Bijson.
3: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
2: Als de bliksem, nog Venemold.
6: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
7: Op zoek naar een goede en betaalbare elektrische fiets? Debogiebikes.nl.
8: Kom met je kinder spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerten. Terwijl kinderen aan speelt min, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerten.nl.
9: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
10: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen. Razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
11: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
12: Auto Rode, topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
13: Snel van A naar B met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
14: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
15: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
16: Sanders Bestrating. Voor sierbestrating en rioolwerken. Sandersbestrating.nl.
17: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 12 uur.
18: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de oorzaak. Vandaag zijn de benzine- en dieselprijzen opnieuw gedaald. Een liter euro 95 kost 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan gisteren. Diesel zakte ook bijna 3 cent naar 2,56 euro. Dat meldt United Consumers. Tabaksfabrikant Philip Morris heeft de regels voor tabaksreclame overtreden. Dat oordeelt de reclamecodecommissie. Dat is de toezichthouder voor advertenties. Philip Morris had een flyer en een website laten maken waarop mensen hun mening over de komende Europese tabaksregels konden laten doorgeven aan de Europese Commissie. Kunstmatige intelligentie, AI, schreef de teksten voor de gebruikers. Vanaf 25 augustus hervat KLM na een half jaar weer de vluchten tussen Amsterdam en Tel Aviv. De vluchten van KLM worden uitgevoerd met een technische stop op Cyprus. Daar overnacht de bemanning om die niet in Tel Aviv te laten overnachten. Dat meldt een KLM-woordvoerder vandaag. Het instituut Beeld en Geluid in Hilversum ontving honderden reacties nadat het een fragment deelde van de overleden Johnny Kaagman. In een video uit 1979 is de Earth and Fire zangeres te zien in een blauw bokpak tijdens Top-op. De video werd duizenden keren geliked. Dat iconische pak is daarom ook tot 24 augustus te zien in het Media Museum. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
19: Dat is een dikke bak met licht. Van LED-handel 24 zeker. Dat zie je meteen. De specialist in agrarische LED-verlichting. En LED-handel24.nl heeft een enorm ruim assortiment werklampen en koplampen voor alle bekende trekkermerken. Dus ga snel naar LED-handel24.nl.
20: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
21: In Hogeveen.
22: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
23: Gritter Chalet en staakcaravans.
22: Kijk op grittercaravans.nl.
17: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is

0: Vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
1: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Oh, sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
3: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals A.

0: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
1: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
2: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
1: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
2: Stalinrichting Penu. Heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu

0: Met Volkersreizen ontdek je de mooiste bestemmingen. Stap in voor leuke dagtochten, meerdaagse reizen, zelfs naar het buitenland. Volledig verzorgd, reis ontspannen in een comfortabele touringcar met altijd een opstapplaats in de buurt. Ontdek nieuwe bestemmingen samen met Volkersreizen. Boek nu op volkersreizen.nl.
1: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
2: Dit is Hits.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Verbouwen? Even Bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19.
3: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: Op zoek naar een allround partij in de metaalbewerking? DVA Technology uit Klazinaveen heeft alles onder één dak. Van CNC draaien, frezen, lasersnijden en kanten tot aan glasparelstralen en complete assemblage. Daarnaast op zoek naar ervaren vakmensen voor technische projecten? DVA uit Klazinaveen regelt het. DVAtechnology.nl.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
6: Ja, dacht ik ook al.
5: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
6: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
5: Ketelservicenoord.nl.
6: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
5: Zo is dat.
7: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonusgansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groente, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
8: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Boskloppen verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskloppen verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag. En altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppenverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
11: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
15: Nieuwe bedrijfsunit.
16: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
17: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infra Westerkwartier.nl.
19: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
20: Zo hé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
21: Inderdaad, een beetje.
20: Wat bedoel je? jij met een beetje?
0: Nou, bij Inthout Sierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun vier seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
20: Inthout Sierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
0: Kijk zelf dan eens op sierconstructies.nl.
21: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook peurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
22: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 1 uur.
23: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt, dat meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. Over zijn gezondheidstoestand maken we ons grote zorgen, meldt een woordvoerder. De gewonde brandweerman is volgens de veiligheidsregio zeer ervaren. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de oorzaak. Vandaag zijn de benzine- en dieselprijzen opnieuw gedaald. Een liter euro 95 kost 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan gisteren. Diesel zakte ook bijna 3 cent naar 2,56 euro. Dat meldt United Consumers. Tabaksfabrikant Philip Morris heeft de regels voor tabaksreclame overtreden. Dat oordeelt de reclamecodecommissie. Dat is de toezichthouder voor advertenties. Philip Morris had een flyer en een website laten maken waarop mensen hun mening over de komende Europese tabaksregels konden laten doorgeven aan de Europese Commissie. Kunstmatige intelligentie, AI, schreef de teksten voor de gebruikers. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
24: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90 box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok Wonen en Slapen.nl.
25: Acta Speelgoed, een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
26: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonen en slapen.nl.
27: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijf MT.nl.
28: Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
29: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
30: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
29: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
31: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
32: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
33: Aannemersbedrijf Kettler Veendam. De specialist in nieuwbouw en verbouw. Kettler-bv.nl.

0: eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
1: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Vind jouw liefde op het platteland. Via Agri Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri Matching app op jouw telefoon.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 5.

0: voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijchon in Drouwen-Lamont.
1: Je vindt jouw stijl bij Bijchon.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi. Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
4: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
4: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
4: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
5: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
6: Cool in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
7: Tailgate Trading. In- en verkoop van Amerikaanse auto's en machines. Tailgatetrading.nl.
8: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
9: Rommelbuus. En container nodig? Kijk op strotmeijercontainerverhuur.nl.
10: Je houdt van auto's. En je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
11: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
12: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
11: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Koops metaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
15: Moet een woning of bedrijf snel en netjes worden ontruimd? Bijvoorbeeld bij faillissement of sterfgeval? Clean Service Agnes regelt het. Met altijd de laagste prijsgarantie. Waar mogelijk krijgen goederen een nieuwe bestemming. Ook bij spoedontruimingen staan wij klaar. We zijn actief in Oost-Groningen. Stuur ons een bericht op Facebook. Clean Service Agnes. Gewoon goed geregeld.
16: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
17: Jongens, jongens, jongens, wat een mooie vrachtwagen!
18: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
19: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
20: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
21: Alle hits hoor je altijd op Hits. Das Radio.

0: met ons aluminium hekwerk. Hits, Das Radio.
1: Ook een man heeft zijn dromen. En ik droom alleen maar van jou. Van je ogen, van je lieve stem. Wat moet ik je zeggen? Ik ken veel vrouwen, maar er is er niet één zoals jij.

0: doe maar een uitsmijter.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
3: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
2: Oh, dat is fijn.
3: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martengevelrenovatie.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
11: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
12: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcrème?
12: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Eems Delta Schilders Delfzijl. De vakman in de regio. Bekijk ons werk op Facebook.
14: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
15: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
16: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea... 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
18: Scheper Grote Gast. Jouw specialist in vloeren, raamdecoratie, zonwering en horen. Maak je huis compleet.
19: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier van derviergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 2 uur.
20: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de 2 verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. Japan wil een reservehoofdstad aanwijzen als noodoplossing wanneer Tokio door een aardbeving wordt verwoest. Japan staat daarin niet alleen. Indonesië zoekt een alternatief voor Jakarta, dat wegzakt. En Egypte overweegt een nieuwe stad naast het overvolle Caïro. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt. Dat meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. Over zijn gezondheidstoestand maken we ons grote zorgen, meldt een woordvoerder. De gewonde brandweerman is volgens de veiligheidsregio zeer ervaren. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de oorzaak. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
8: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
21: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis? Met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen. Razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
22: Uw loonwerk in goede banen.
23: Loonwerkwesterkwartier.nl.
24: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
25: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
26: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
27: Verreparatie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
28: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door LKEventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
3: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
4: Je badkamer volledig en vakkundig renoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl.
5: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Marten Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martengevelrenovatie.nl.
4: Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl.
6: Voor drijfmest, vaste mest, kunstmest, kalk en compost belt u van Nieuwe Huizen ten Post 050-230-6040.
7: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
8: Opgelet! Voor de bietencampagne zijn wij op zoek naar chauffeurs en charters. Voltijd, deeltijd, oproep of weekendwerk. Van Nieuwenhuizen ten Post. 050 230 60 40.
9: Speciaal kraanwerk. Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuur bedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. FreddyPertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
11: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo! Nog Haco de Blauw en dat blijft zo! We de domers hebben we ook! Norvie jeans en de oetverkoop! Nou, 2 stuks voor maar 69 euro!
12: Binnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl!
11: Als de bliksem, nog Vinnenwold!
13: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn! Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product! Altijd prijs, nu in de AHF!
12: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
11: Als de bliksem, nog Venemold.
14: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
15: Ja, dacht ik ook al.
14: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
15: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
14: Ketelservicenoord.nl.
15: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
14: Zo is dat.
16: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. CleaningServiceTieben.nl.
17: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
18: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
19: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
20: Hey Niels!
21: Hey Mooi!
20: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
21: Klopt!
20: En je bent dealer van Stiga, Toro,
0: Tiel en Makita?
21: Jazeker, en we hebben regelmatig leuke acties.
0: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
21: Zeker te weten.
0: En kijk op nieuwslubbers.nl.
22: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittels Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittels Bronbemaling ook op Facebook.
23: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
24: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
25: Dit is Hits.

0: of richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
3: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
4: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
5: Nieuwe zonwering nodig? Terpstra Zonwering.nl. Nieuw!

0: Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
1: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
2: Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl.
3: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.

0: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar Stucadoors bedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
3: Handelsonderneming Hofstra verkoopt veel meer dan alleen gereedschap en verlichting. Het is dé onderdelenwinkel voor de doe-het-zelver. Shop ook op hofstratijnje.nl.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
7: Sommige mensen zoeken een baan. Jij zoekt meer avontuur. Ga aan de slag als monteur bij Huizing Harvest en sleutel aan landbouwmachines in binnen- en buitenland. Check huizingharvest.com en ontdek waar techniek je kan brengen. Huizing Harvest. Let's make it work.
6: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
8: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
9: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. Japan wil een reservehoofdstad aanwijzen als noodoplossing wanneer Tokio door een aardbeving wordt verwoest. Japan staat daarin niet alleen. Indonesië zoekt een alternatief voor Jakarta, dat wegzakt. En Egypte overweegt een nieuwe stad naast het overvolle Cairo. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt, dat meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. Over zijn gezondheidstoestand maken we ons grote zorgen, meldt een woordvoerder. De gewonde brandweerman is volgens de veiligheidsregio zeer ervaren. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
10: Goedemiddag, het is vrijdagmiddag, tijd voor...

0: wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solarscreens. En 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van kop voor de deur staat.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
0: In Hogeveen, het mooiste interieur in de straat is waar een bus van kop voor de deur staat. Kopwonenenslapen.nl.
3: Top Ago Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Ago Doezem via Facebook.
4: Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
5: Mastertools.nl. Jouw klus onder tools.
6: Kom met je kinder spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerten. Terwijl kinderen aan speelt min, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerten.nl.
7: Mastertools.nl.
8: Je dakgoot vernieuwen? De dakgootspecialist. Specialist in kunststof, aluminium en zinken dakgoten. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de-dakgootspecialist.nl.
9: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
10: Nostalgie Palast in Noord.

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Vrijdagmiddaghit wordt mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen, Teubentransport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teubent.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.

0: Yes!
1: Daar zijn we weer.
2: Jawel, jawel. Het is er weer tijd voor. Vrijdagmiddaghits. Jawel. En hier is uw presentator.
1: Zeker, present.
2: Ja, presentator. Ja, ja. Hij doet maar wat. Herman.

K met de Walkman op Hitsdas Radio. Goedemiddag, het is vrijdagmiddag 7 augustus alweer. En dat betekent dat we aan de voormiddag staan van het reisje wat we gaan maken naar Texel komende zondag, de 9e. Het reisje is helemaal uitverkocht, maar ik zag wel hier en daar dat er mensen door persoonlijke omstandigheden

0: 39. En als je erbij wilt vertellen wat je aan het doen bent, hartstikke leuk. Misschien heb je wel je laatste dag van de vakantie. De bouwvak zit er namelijk alweer bijna op voor de meeste mensen. Moeten gewoon maandag weer aan de bak. Of misschien heb je wel net vakantie. Lig je net even met je voetjes omhoog. Of misschien ben je nog wel hard aan het strijden. Laat het even weten via datzelfde nummer. 085-114-39-39.
1: Dit is Herman Schuitmaak.
2: Ik weet nu...
1: Nee! Nee! Nachtbraken!
3: Jullie!
4: Nee.
1: Russiemaker. Hey, sukkel!
5: Idioot.
1: Nee, Herman Schoonmaker. Scho.
6: Ja.
1: Serieus, gewoon scho.
7: Ja. Ja, bro, die gast met die dikke show.
8: Herman Schoonmaker, niet die televisiemaker, maar die praatjesmaker.
9: Oh ja, die hoor je steeds vaker.

0: Herman Schoonmaker.
1: Nooit van gehoord. Oh, hij. Nou, wat een lekker bondje. Ja, ik vind het een leuke jongen om te zien.
0: Vrijdagmiddag. Hits. Das Radio.

prachtig t-shirt van de Flippers. Echt super. Nu wil het geval dat bij die dag... Ik was daar met Piraten Power Hour rond twee optredens verzorgen op Mallorca. En we ook een keer, tussendoor, dagje vrij. We waren uitgenodigd op het Megapark. Het is een hele grote discotheek. Feestcafé-achtig ding. Duizenden mensen komen erin. En voor degenen die mij kennen, ik hou niet van drukte. Dat zou je niet zeggen als je op een podium staat. Maar die moeten er niet aan denken dat ik ertussen sta. Maar in ieder geval... Zo, even hoesten. Wij hadden dus een uitnodiging geregeld voor...

de flippers te kopen. En dat is echt gewoon mooi voor lelijkheid. Wij komen op de VIP-deck. Iedereen keurig netjes gekleed. Smokinkje. Mooie schoentjes. Wit bloesje. En twee idioten van Piraten Power Hour met een t-shirt van de flippers. Maar goed, mochten er wel in. Mocht de pret niet drukken en er werd ook niet milder omgedronken, om het zo maar even te zeggen. Bekijk ze in ieder geval wel. Een klapper van Peter Schilling, terug naar begin jaren 80, aus der neue Deutsche Welle. Major Tom, völlig losgelöst. Je luistert naar...

0: Bouwen, verbouwen of renoveren? Bouwservicestoffels.nl.
1: Hey Niels.
2: Hey Mooi.
1: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
2: Klopt.
1: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
2: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
1: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
2: Zeker te weten.
1: En kijk op nieuwslubbers.nl.
3: Het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
4: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
3: Oh, dat is fijn.
4: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
5: Wouter Geerlichs Car Detailing was niet alleen, maar laat uw auto weer glanzen. Like ons op Facebook en vind ons in Rode.
6: Hier Hendrik Jan, uw groentebaan. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groente, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
7: Ik zing als ik grondzuig.
8: Kunt u er niet bij?
7: Alleen als ik grondzuig.
8: Van der Vlier zuigt het.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
0: Oh ja.

0: Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
1: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
2: Gritter Chalets en Staakcaravans.
1: Kijk op grittercaravans.nl.
3: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
4: Snel van A naar B met de 24-uur service van Savernije Couriers en Transport. SavernijeCouriers.nl. Savernije, die rijden.
5: Op zoek naar een allround partij in de metaalbewerking? DVA Technology uit Klazinaveen heeft alles onder één dak. Van CNC draaien, frezen, lasersnijden en kanten tot aan glasparelstralen en complete assemblage. Daarnaast op zoek naar ervaren vakmensen voor technische projecten? DVA uit Klazinaveen regelt het. DVA Technology.
6: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19.
7: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
8: Kijk even naar de weerkaart voor het komende weekend. Ik kan er kort over zijn. Veel zon, droog, warm, met landinwaarts tropische temperaturen. Kortom, koelen van binnenuit.
9: Het Hits weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Klussenbedrijf Meendering en Partyverhuur Meendering uit Oude Pekela.

0: hits.
1: Hey Herman, goedemiddag. Ja, nog 3 weken. Stoorboom. Voordat we vakantie hebben. Knallen de mooie van normaal erin. Deur donderen.

hoort het, er zit onderscheid in mensen. Dat is natuurlijk sowieso het geval. Maar er zijn mensen die zijn nu bijna klaar met hun vakantie. En er zijn ook mensen die 3 weken moeten strijden. Er is er nog een derde categorie. Daar val ik dan zelf onder. Mensen die eigenlijk nooit vakantie hebben. Maar ook nooit echt werken. Ja, ik doe het liefst eigenlijk helemaal niets. Nou goed, nadeel daarvan is weer dat je niet weet wanneer je ermee klaar bent.

Even kijken of ik er één keer uitkom. Les Gromona's. Dat was hem. Vera, Vera, can't you see? Op Hitsas Radio. Goedemiddag. Van 3 tot 6. De vrijdagmiddag iets. Mocht je voor het eerst...

0: via WhatsApp. 085-114-3939. Ik ga even kijken wat er allemaal binnengekomen is hier binnen de digitale brievenbus van Hits. Mooi, Herman, zou je voor mijn moeder Natasja Koetje even haar favoriete muziek willen draaien? Bello Bello wil niet blaffen van het Noorderbar Trio. Bedankt en proost. En de groeten komen van Sven. We gaan eens even kijken, Sven, of we dat kunnen doen. Mooi, Herman, even nog één dagje op de vrachtauto. Zou je wel even de Horense Plas willen draaien? De meeste mensen die zijn toch nog aan het werk en hebben nog steeds geen vakantie. Even kijken wat dit is.
1: Herman,
0: ja.
1: Goedemiddag even jou.
0: Mooi.
1: Nog even één weekje keihard werk en dan heb ik vakantie, hè. Zeg, zou jij de nieuwe van Harold en Ellen Savonije willen draaien? Zo mooi als de sterren ben jij. Ik wens je wel een goed weekend. Groetjes, bedankt, hoi.
0: Hoi, ja.

30 in Duitsland zou jij MC Saar It's On You willen draaien. De groeten komen van Henk, Marian en Niels uit Winschoten. Mooi Herman, wil je wel even een exit draaien? Meisje uit mijn dromen. Zojuist gedraaid. Groetjes komen van Dylan. Allemaal richting alle luisteraars van Hit staat er ook bij. Wat ondertussen ook nog druk geknutseld overal in den landen. Een nieuw keukenblokje wordt erin gezet. Onze kitboer is weer veilig thuis, meldt hij me net even. Ook allemaal goed. Dus we moeten ook niet te lang op vakantie, die jongens, hè. Goeiedag, even een vraag. Wanneer kan ik een prijsexpert van jullie ontvangen? Dit is vorige week vrijdag gewonnen met een ratenplaat. Vorige week vrijdag. Oh ja, nee, dit klopt. Martijn die nam toen de honneurs waar. Die heeft dat aan mij doorgegeven. Dan ga ik regelen voor je. Het komt echt helemaal goed.

tot 6 uur nog op jouw radio. Zoals ik al zei, heb je iets toe te voegen aan dit programma? 085-114-3939. En dat mag echt van alles zijn, piratenmuziek of iets stevigers. Bijvoorbeeld zoals dit is deze van die Italo Brothers. En dat noemen we hier intern een discotheek imploren. Ja, ja.

0: around.
1: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen, Teubun Transport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teubun.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
5: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwenermond.
4: Je vindt jouw stijl bij John.
6: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
7: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
8: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
9: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook puurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
10: In Bosrijk Westerwolde bij Vlagtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerenbont. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertange en Oudeschans. Camping Boerenbont is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbont.nl.
11: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
12: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
13: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
14: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines.

0: De Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. Japan wil een reservehoofdstad aanwijzen als noodoplossing wanneer Tokio door een aardbeving wordt verwoest. Japan staat daarin niet alleen. Indonesië zoekt een alternatief voor Jakarta, dat wegzakt. En Egypte overweegt een nieuwe stad naast het overvolle Cairo. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: ondernemersbedrijf Kettler zoekt een timmerman. Word jij onze nieuwe collega? Kettler-bv.nl.
1: Oh, dat is een dikke bak met licht. Van LED-handel 24 zeker. Dat zie je meteen. De specialist in agrarische LED-verlichting. En LED-handel24.nl heeft een enorm ruim assortiment werklampen en koplampen voor alle bekende trekkermerken. Dus ga snel naar LED-handel24.nl.
2: Ik ben er helemaal klaar mee.
3: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM-kozijnen.
2: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via VLMkozijnen.nl.
4: VLM Kozijnen.
3: Kwaliteit die blijft.
5: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
2: Ook zo klaar met lange levertijden?
3: VLM-kozijnen levert kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
4: VLM-kozijnen.
3: Kwaliteit die blijft.
6: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen, die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl, want iedere auto is speciaal.

0: tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
1: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
2: Vrijdagmiddaghits wordt mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen, Teubentransport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.

0: vrijdagmiddaghit.
1: Wordt er veel gedronken?
2: Nee, helemaal niet. Nou, een paar. Twee, drie, vier. Dat wordt wel gedronken.

0: En we zijn nog niet eens op de helft, hè. Lekker, heerlijk, wat een vrijdagmiddag. Je luistert naar Hitstas Radio. De vrijdagmiddaggids en we gaan even weer kijken wat er allemaal binnengekomen is op 085 114 39 39. En dan begin ik met een berichtje van Ray. Die zegt, top hier, groetjes van de Radio Rosetta, gebeuren uit Klazineveen. Wil je wel even een plaatje van de Voortak draaien? Nou, zojuist gedaan. Zorgen om Maria hoor je namelijk als eerste in dit blok hier. Mooi Herman, druk aan het werk. Groeten van de winterschilder uit Bargeroosterveld. Zou je wel even een plaatje van Milano Milano willen draaien? Ja, dat is ook wel een goeie inderdaad. Milano Milano, die heb ik al poos niet meer gehoord. Ga ik even opzoeken. Mooi Herman, celblok nummer 10 willen we graag horen. Groeten vanuit Italië van Bas, Millen en Jochem. Milian, denk ik. William. Milian. Nou. Ja, Marcel was makkelijker geweest, denk ik. Celblok nummer 10 komt eraan, kerels. Veel plezier daar in Italië. Hopelijk zit je achter een koud potje bier. Sven, die stuurt even een berichtje. Mooi Herman, ik wil even een dikke polka draaien voor de jongens van Wagenborgen. Ik heb al een lekker weekend. Groetjes, dikke kronen. Ja, daar staat inderdaad een foto bij van een hele dikke kraan. Mooi Herman. Even een plaatje van een mooi plaatje van Hazes. Groeten van die kameraad Dennis. Nou, Dennis zojuist even gedraaid. André Hazes hoor je namelijk. Ik meen het hier op Hitstas Radio. Britt komt ook, Sjaal komt goed deur in te munten, wordt er gezegd. Kibbeling City. Milan die zit daar nog druk aan het werk om zo te zien. En wil je wel even Dromen is Dromen draaien van de Inventions? Ga ik eens ook even opzoeken. Even kijken, iemand die wil zijn desk. Dit komt niet helemaal goed, denk ik. Maar vanaf Fledder. Draai maar even speciaal een plaatje voor mijn schoonmoeder. Een klomp op een zeiltje of gooi je schoonmoeder uit het raam. Oké, Jack. Ik denk dat jij iets uit te leggen hebt straks. Misschien is hij jarig of zo. Even kijken. Mooi Herman. Als ik genoeg geld heb, dan ben ik van plan om een eigen eiland te gaan kopen. En dan ga ik een muziekreis voor hits organiseren. Nu wil Harold ook graag mee naar ons eigen eiland gedraaid hebben. Wacht even, een rare zin. Nu wil Harold ook graag mee ons eigen eiland gedraaid hebben. Oh ja, die nieuwe plaat van Harold Savanijen. Nou, ga eens even kijken of dat gelukt. Groeten Arend en Annie. Jongens, is geen doorkomen aan. Ik geef even het paar oplezen. Mooi Herman, herst ook even. Ik ben een blieven boer van Mooi Wark. Voor de kunstenaars op onjuist in Stedum. Ga ik eens even kijken. Wil je even haar naam is Laura draaien. Groetjes komen van het Chicago Abel. Abel! Geef wel hem nou een Abel. Kom goed. De groeten daarin. Musselkanaal. Goed. Dadelijk even meer. Heb je ook iets toe te voegen aan het programma? Stuur even een appje. 085 114 39 39. Ga ik eens even kijken waar die Herman Keizer gebleven is. Want die normaal gesproken kwart over is hier al. Maar ik heb een trucje ervoor. Ik zet gewoon even de koelkastdeur op een kiertje met, waar de Cola Berenburger in staat. En dan komt hij vaak al voor ons al aan zitten. Ja, waar blijf je nou? Eén keer per week moet hij een liedje zingen van een minuut. Ongelooflijk. Nou Herman, kom er maar in. Microfoon 4 deze keer alsjeblieft.
1: Het was deze week weer heel hard werken. In de bouw of op kantoor.
0: Nou, op kantoor, dat weet ik niet.
1: Nou,

0: hits. Das Radio. Vrijdagmiddag hits.
1: Jongen. Kippenvel, jongen. In het trekkie. Overal op het uitje. Het staat gewoon weer recht omhoog, hè.

0: hier wel bellen, hoor. En wachten of dit goed gaat. Even kijken. Zo. Ik kreeg net namelijk een berichtje binnen van iemand die zijn schoonmoeder de groeten wil doen. Moet even kijken hoe dat er zit. Jack is dat. Ik vertrouw, dat soort dingen vertrouw ik nooit. Hij drukte me net ook al weg. Ah, Jackie, niet de best, jongen. Nou, heb je ook iets toe te voegen aan het programma? Wil je ook je schoonmoeder de groeten doen?
1: Stuur het.
0: Hallo, met Herman.
1: Hallo.
0: Ik ben op zoek naar Jack.
1: Ja, die zit op de wc.
0: Die zit op de wc, oké.
1: Ja.
0: Want Jack die stuurt mij namelijk een berichtje. Ik wil even mijn schoonmoeder de groeten doen. Op de radio.
1: Ja, hij zit nu op de wc.
0: Nou, breng hem die telefoon even dan.
1: Nou, we zijn op de camping, dus dan...
0: Oh, dat is heel ver weg. Och. En is je schoonmoeder toevallig... Of zijn schoonmoeder is jouw moeder dan, of niet?
1: Ja.
0: Oh, hoe heet ze?
1: Wat zei je?
0: Hoe heet ze?
1: Johanna.
0: Johanna is dat, want nou, ik bel altijd kerels die schoonmoeder de groeten willen doen, die bel ik gewoon live in de uitzending. Dan heeft Jack deze keer geluk.
1: Ja, snap ik.
0: Ja, heeft hij deze keer geluk.
1: Ja.
0: En is Johanna jarig?
1: Nee hoor.
0: Nou, doe maar Johanna maar even dan.
1: Ja.
0: Oké. Doet u ondertussen even iets voor uzelf, mensen. Hallo?
1: Hallo, met Johanna.
0: Johanna, je spreekt met Herman van Hitstas Radio.
1: Hallo.
0: Goedemiddag. Ik kreeg een berichtje van jouw schoonzoon Jack. En dus ik dacht, ik moest jou de groeten doen, maar ik denk, bel Jack eerst zelf even, want ik vertrouw dat nooit.
1: Nee, maar deze keer is het waar.
0: Mannen die hun schoonmoeder de groeten gaan doen, ik weet het niet.
1: Ja, daar ga je wat raars van denken.
0: Nou ja, heeft hij iets goed te maken?
1: Ja, inderdaad. Nee hoor, dit is het prima zo. Ze zijn gezellig bij ons op de camping.
0: Oh, oké. Even een dagje uit.
1: Ja.
0: En waar sta je op de camping?
1: We staan in Vledder.
0: In Vledder? Dat is Drenthe, ja. Toch of niet?
1: Ja, klopt.
0: Oké, nou, kijk, maar weet je zeker dat hij niks goed te maken heeft?
1: Niks goed te maken, hoor.
0: Nee, hoor. Oké, want hij vraagt nou wel een hele mooie plaat aan voor jou.
1: Ja, dat weet ik.
0: Oh, daar weet je ook van?
1: Dat weet ik
0: wel,
1: ja, dat hoorde ik net.
0: Oh, oké, nou, ik ga hem voor je draaien.
1: Helemaal goed.
0: Ja, nou jammer dat hij...
1: Dankjewel.
0: Jammer dat Jack zelf niet telefoon in de opname. Ik had echt een heel leuk gesprek met hem in gedachten. Maar goed, moet ik misschien allemaal gewoon dingen voorbereiden gaan volgende keer. En dan loop ik ook niet zo tegen de lamp in de uitzending. Maar goed. Johanna, deze heeft hij aangevraagd voor jou.
1: Dankjewel.
0: Gooi mijn schoonmoeder uit het raam, heet die plaat.
1: Ja, dat geloof ik.
0: Ja, nou oké. Okay. Nou, proost op de camping daar, hè.
1: Ja hoor, dankjewel.
0: Oké, mooi.
1: Yo.
0: Groetjes en verder. Nou Jack, kom je weer goed mee weg.

0: Herman Schoonmaker.
1: Met name Herman, we gaan erover.
2: Dit moet stoppen, ik volg ervan.
0: Vrijdagmiddag. Hits. Dat is radio.

veranderd. Je had er vroeger ook deze plaats. Glory Hallelujah. De Esperando's. In Bermuda, live op CD. Live opname van de Esperando's in een plaatselijke discotheekje ter Apel. Nou, ik kan je vertellen, ik ben nog nooit zo dronken geweest van mijn leven als toen. Het is maar goed dat het concert ook op CD opgenomen is destijds, zeg maar. Kon ik het nog even terugluisteren. Dit was het origineel in elk geval. Glory Hallelujah, de Silentale Schürzenjäger. Hitstad Radio, het is vrijdagmiddag. Je luistert naar de vrijdagmiddag hits. Dit is daar een winnaar.

0: werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen, Teuben Transport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
4: Ja, goeiedag zeg maar. Bij ons in Fruiskalo ken ik de hele dag prachtig grasmaaien. En Gretja die god en geregeld heeft nog Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel.
5: Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisten.
4: Mulders Meubeldorp, bij ons in Fruiskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
6: Mulders Meubeldorp.
4: Ach, even, je moet niet al zo overdrijven, man.
7: Koops Metaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
8: Je houdt van auto's. En je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
9: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
4: Tijd voor een pitstop. Cafeteria Pitstop Tinalo.nl. Ze zitten op het bedrijventerrein Friesebrug in Tinalo, miauw.
10: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
11: Hey Niels.
12: Hey Moi.
11: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
12: Klopt.
11: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
12: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
11: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
12: Zeker te weten.
11: En kijk op nieuwslubbers.nl.
13: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
14: Van bromfiets tot vrachtautorijbewijs. Bij Volkers rijopleidingen in Winschoten leer je het zeker. En wist je dat je hier ook een touringcar met chauffeur kunt huren? Perfect voor schoolreisjes, personeelsuitjes en feestritten. Volkersrijopleidingen.nl.
15: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
16: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
17: Kijken we even naar de situatie op de Nederlandse wegen. Een bijzonderheid in het noorden gemeld op de N854. Tussen Dalen en Zwelo, tussen de aansluiting met de A37 en Oosterhesselen. Beide richtingen is daar de weg dicht vanwege een ongeval. Er is een spoedreparatie gaande op dit moment. En een flitser gemeld op de N381. Hectometerpaal 67.2, daar is bij Bijlen. Ook daar even opgelet op je snelheid.
0: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto.

0: wonen en slapen. De woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok wonen en slapen.nl.
1: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
0: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
2: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06 274 275 92.
3: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
4: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca.

0: eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Vrijdagmiddaghit wordt mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen, Teubentransport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl. Vrijdagmiddaghit.

Heel veel berichtje binnen ondertussen van Eddie Heukers. Zeg mooi Herman, ik loop in de werkplaats. Wil je even speciaal voor Tijmen even een plaat van Justin de Wild draaien? Hij krijgt vandaag 2 weken vakantie en gaat natuurlijk 4 dagen naar het Boerenrockfestival. Gaan we je daar zien, Tijmen, want daar zijn wij ook. In die 4 dagen is hij natuurlijk compleet van de wereld. En daarna moet hij weer 1 week compleet bijkomen.

knutselaars op Onjuist in Stedum even gedraaid. Ik ben en blief een boer. Ja. Je kent mij ook wel een beetje als de Robert ten Brink van de Nederlandse radio ongeveer. Dus ik ben ook eigenlijk altijd in om iemand een plezier te doen. En ik krijg een berichtje, krijg ik meerdere keren doorgestuurd. En het luidt als volgt: Herman, zou je voor mij de hele wereld mag het weten van Jannes willen draaien? Voor mijn Dennis, bijna 12 jaar getrouwd en hij houdt er nog steeds met me uit. En dat schijnt een prestatie op zich te zijn, tenminste dat schrijf je zelf. Het bericht komt van Samantha. Nou Samantha, ik hoop toch wel dat hij rood.

0: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
8: Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
14: Nieuwe veranda nodig? Terpstrazonwering.nl.
15: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Trouwenermond.
16: Je vindt jouw stijl Bijson.
17: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen. Razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
18: Het weerbericht voor het komende weekend. Veel zon, droog en warm met landinwaarts tropische temperaturen. Goed koelen dus van binnenuit, barbecue'tje aan en genieten.
19: Het Hits weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door klussenbedrijf Meendering en partyverhuur Meendering uit Oude Pekela. Je dag wordt alleen maar beter met

berichtjes binnen van mensen die dan met het hele gezin lekker bij elkaar zitten. En of ik dan die in die plaat voor zijn vader wou draaien of die plaat voor zijn vader. Dus ik dacht van nou, weet je wat ik doe? Ik doe gewoon even drukwerk met papa. Heb ik direct alle vliegen in die ene spreekwoordelijke klap te pakken. Ja, en dan kijken we even op de klok. En daarmee zijn we bijna het einde gekomen van deze vrijdagmiddag hits op Hitstas Radio. Voor de 7e van de maand augustus 2026. Volgende week ben ik er weer. Misschien ga je mee met de reis naar Texel. Dan spreek ik je komende zondag. Gaan we even een biertje doen. Vervelend. Ja, het moet. Ik wil ook eigenlijk liever niet. Maar ja, goed. Ik heb geen keus. Nee, ik moet mee. Feest vieren. Leuke muziek en bier drinken op Texel. Nou, dat is komende zondag. Misschien spreek ik je daar. Anders heel veel plezier met het non-stop gedeelte hier op Hitstas Radio. Met alle mooie platen. Ik wens je een heel fijn weekend. Tot de volgende. Ajus.

0: Gewoon naar mijn denkweg al vast allemaal gaan neer. Nou, dat is een schietbeeld. Verhuizen. Klootzak.
1: Vrijdagmiddaghits werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst Bronbemaling uit Siddeburen. Teubentransport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers Schilder en Restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
2: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog haak ook de blauw en dat bleef zo. Voor de heren hebben we ook Bram's Paris in de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar 79 euro.
3: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
2: Als de bliksem, nog Venemold.
4: Moet een woning of bedrijf snel en netjes worden ontruimd? Bijvoorbeeld bij faillissement of sterfgeval? Lean Service Agnes regelt het. Met altijd de laagste prijsgarantie. Maar mogelijk krijgen goederen een nieuwe bestemming. Ook bij spoedontruimingen staan wij klaar. We zijn actief in Oost-Groningen. Stuur ons een bericht op Facebook. Clean Service Agnes. Gewoon goed geregeld.
3: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
2: Als de bliksem, nog Venemold.
5: Ik zing als ik grondzuig.
4: Kunt u er niet bij?
5: Alleen als ik grondzuig.
4: Van der Vlier zuigt het.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Wat een mooie vrachtwagen!
3: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
4: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
5: Vind jouw liefde op het platteland. Via Agri Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri Matching app op jouw telefoon. Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
6: Rommelbius. En container nodig? Kijk op strotmeijercontainerverhuur.nl.
7: Het is zoveel. Hoe krijg ik het huis ooit leeg?
8: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
7: Oh, dat is fijn.
8: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
9: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
10: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
11: Boskloppen verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskloppen verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppenverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
12: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
13: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een 14-jarige scholier schoot in een school in het Thaise Nontaburi 5 docenten dood. Eerder vermoordde hij zijn grootouders, beide in de 70, met het wapen van zijn opa. 9 van de 30 gewonden verkeren in kritieke toestand. Premier Anoutin kondigde strenge nieuwe wapenwetten aan. Deze week werden 3 schepen van het Emiratische staatsoliebedrijf ADNOC aangevallen in de Schaat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn in totaal 15 ADNOC-tankers getroffen door raketten en drones, waarbij 1 dode viel en 20 bemanningsleden gewond raakten. Iran wordt als vermoedelijke dader aangewezen. Tijdens een reguliere controle ontdekte de douane afgelopen zondag in de haven van Amsterdam 800 kilo cocaïne, verstopt in cassavemeel in een zeecontainer. Het schip kwam uit West-Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De straatwaarde bedraagt ruim €30 miljoen. De FIOD en politie onderzoeken de zaak. De Spaanse politie heeft een omvangrijke smokkelorganisatie ontmanteld en hierbij 78 personen aangehouden. Volgens Europol betrof het een van de grootste criminele netwerken actief via de westelijke Middellandse Zee. De bende smokkelde drugs, wapens, voortvluchtige criminelen en 2000 migranten, waarmee zij €24 miljoen verdiende. Op donderdag troffen agenten 57 ernstig ontbonden lichamen aan in een uitvaartcentrum in Chicago. Volgens een politierapport, aangehaald door Amerikaanse media, werden de stoffelijke resten op onjuiste wijze bewaard. Zo ontbrak onder andere adequate koeling, wat leidde tot de slechte staat erin de lichamen werden gevonden.
14: Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en blijft het droog met brede opklaringen en weinig wind. De temperatuur daalt naar 5 tot 13 graden. Lokaal kan nevel ontstaan.
13: En tot zover het nieuws.
15: Voorkom dure heen. reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
16: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
17: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
18: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Sommige mensen zoeken een baan. Jij zoekt meer avontuur. Ga aan de slag als monteur bij Huizing Harvest en sleutel aan landbouwmachines in binnen- en buitenland. Check huizingharvest.com en ontdek waar techniek je kan brengen. Huizing Harvest. Let's make it work.
3: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
4: Auto Rode, topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
5: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
8: Dit is een boodschap van Sieren.
9: De maatschappij, dat ben jij.
10: Zoek je een tuinkamer, veranda, carport, zonwering of schutting? Bij Inthout Sierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Sierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus. Met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar sierconstructies.nl. Inthout Sierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
11: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
13: Oh nee, moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
14: Dit is Hits. Non-stop Hits.

0: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
1: Gritter Chalet en staakcaravans.
0: Kijk op grittercaravans.nl.
2: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Sommige mensen zoeken een baan. Jij zoekt meer avontuur. Ga aan de slag als monteur bij Huizing Harvest en sleutel aan landbouwmachines in binnen- en buitenland. Check huizingharvest.com en ontdek waar techniek je kan brengen. Huizing Harvest. Let's make it work.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1+1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
9: Alles in één keer kloor.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
11: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
12: Hey Niels!
13: Hey Mooi!
12: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
13: Klopt!
12: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
13: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
12: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
13: Zeker te weten!
12: En kijk op nieuwslubbers.nl.
14: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
15: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
16: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker! De Hypotheker!
17: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op donderdag troffen agenten 57 ernstig ontbonden lichamen aan in een uitvaartcentrum in Chicago. Volgens een politierapport, aangehaald door Amerikaanse media, werden de stoffelijke resten op onjuiste wijze bewaard. Zo ontbrak onder andere adequate koeling, wat leidde tot de slechte staat erin de lichamen werden gevonden. Italië weigert de binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje op te heffen, ondanks Spaanse dreigingen met tegenmaatregelen. De controles werden ingesteld nadat tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta bereikten. Italië handhaafde controles tot 15 augustus, mede vanwege geruchten over een nieuwe migrantenpoging op die datum. Deze week werden 3 schepen van het Emiratische staatsoliebedrijf ADNOC aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn in totaal 15 ADNOC-tankers getroffen door raketten en drones, waarbij 1 dode viel en 20 bemanningsleden gewond raakten. Iran wordt als vermoedelijke dader aangewezen. MIVD-directeur Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account, waardoor onder meer zijn woonadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen zichtbaar waren. Dat was in strijd met defensierichtlijnen. Na vragen van de Volkskrant werd het account afgeschermd. Racing zegt niet te hebben geweten dat het nog openbaar was. Tijdens een reguliere controle ontdekte de douane afgelopen zondag in de haven van Amsterdam 800 kilo cocaïne, verstopt in cassavemeel in een zeecontainer. Het schip kwam uit West-Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De staatwaarde bedraagt ruim 30 miljoen euro. De FIOD en politie onderzoeken de zaak.
2: Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en blijft het droog met brede opklaringen en weinig wind. De temperatuur daalt naar 5 tot 13 graden. Lokaal kan nevel ontstaan.
1: En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is

dan rotzooi van toen bleef er mij niet veel meer over. Ik heb al de bruggen en de steden achter mij verbrand.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Kok Wonen en Slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens. En 15% korting op horen. Het mooie

0: Vitaspeelgoed.nl.
1: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonen en slapen.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
5: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijschon in Drouwenermond.
8: Je vindt jouw stijl Bijschon.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Dat is Radio Hits.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. MIVD-directeur Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account met zijn fiets- en hardloophoutes. Hierdoor waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen zichtbaar, wat tegen defensierichtlijnen is. Na vragen van de Volkskrant werd het account privé gezet. Racing zegt dit niet te hebben geweten. Een 25-jarige Nederlander is opgepakt in Oujda, Marokko. Hij verblijft illegaal in het land en wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk. Bij zijn arrestatie had hij ook hars bij zich. Interpol verleende het arrestatiebevel. De Spaanse politie heeft een grote smokkelorganisatie ontmanteld en 78 mensen aangehouden. Europol noemt het een van de grootste netwerken via de westelijke Middellandse Zee. De bende verdiende 24 miljoen euro met het smokkelen van migranten, drugs, wapens en voortvluchtigen. In Chicago zijn donderdag 57 ontbindende lichamen gevonden in een uitvaartcentrum. Omwonenden klaagden dagenlang over stankoverlast. Volgens de politie waren de lichamen verkeerd opgeslagen en ontbrak koeling. Het uitvaartcentrum wordt nu onderzocht door de autoriteiten. Een hof van beroep in Washington heeft president Donald Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De uitspraak gaat over 2 weken in, zodat Trump desgewenst nog naar het Hooggerechtshof kan stappen.
2: Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt.
1: En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om het aantal vrachtwagens en touringcars op de verzwakte Merwedebrug verder terug te dringen. Er komen waarschuwingsborden bij grensovergangen, op- en afritten en langs de snelweg. Welke tekst erop komt, is nog niet bekend. Donderdag troffen politieagenten in Chicago 57 ontbindende lichamen aan in een uitvaartcentrum. De lichamen waren onjuist bewaard, onder andere zonder koeling. Omwonenden hadden al dagenlang geklaagd over stankoverlast voordat de politie de ontdekking deed in het betreffende uitvaartcentrum. In de nacht van donderdag op vrijdag werden onbemande vliegtuigen waargenomen boven Mechenich, een Duitse stad met een militair complex waar Patriot-raketsystemen worden onderhouden. Dit incident is het recentste in een reeks van meldingen die Duitsland de afgelopen week deed over dronewaarnemingen, spionageactiviteiten en sabotagepogingen. De Amerikaanse Senaat heeft met 86 tegen 11 stemmen ingestemd met uitgebreide nieuwe sancties tegen Rusland en Iran. Het Huis van Afgevaardigden moet de wet nog goedkeuren. Bij aanname kan Trump 100% importheffingen opleggen aan landen die Russische energie afnemen, waaronder India, China, Japan en EU-landen. MIVD-directeur vice-admiraal Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account, waarop zijn fiets- en hardlooproutes zichtbaar waren, in strijd met defensierichtlijnen. Tussen 2018 en 2025 waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen afleidbaar uit zijn activiteiten. Racing beweert niet geweten te hebben dat zijn account nog actief was. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. MIVD-directeur, vice-admiraal Peter Racing, had jarenlang een openbaar Strava-account, waaruit zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen te herleiden waren. Tussen 2018 en 2025 waren zijn fiets- en looproutes zichtbaar, wat in strijd is met defensierichtlijnen. Racing zegt de app verwijderd te hebben, maar vergat zijn account te wissen. Saudi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben in Mekka een defensiepact gesloten, waarbij een aanval op één van de drie landen geldt als een aanval op alle. Volgens Midden-Oostenkenner Caroline Roelands is de alliantie een reactie op de dreiging vanuit Iran en de toegenomen spanningen sinds 7 oktober 2023. Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om het aantal vrachtwagens en touringcars op de verzwakte Merwedebrug verder terug te dringen. Er komen waarschuwingsborden bij grensovergangen, op- en afritten en langs de snelweg. Welke tekst daarop komt, is nog niet bekend. De Belgische duiker Stef Panis heeft uit een scheepsvak voor de kust van Dover een Guinness-fles uit 1864 opgedoken. De KU Leuven en de Ierse brouwerij willen de inhoud onderzoeken. Panis hoopt daarom meer flessen uit het wrak te bergen. In de nacht van donderdag op vrijdag vlogen onbemande vliegtuigen boven de Duitse stad Mechernich, waar een militaire basis is gevestigd die Patriot-raketsystemen repareert. Dit melden Duitse media, waaronder Tagesschau. Duitsland kampt de afgelopen week vaker met incidenten rondom drones, spionage en sabotagepogingen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio.

0: boys. Flat jullie met vijf.
1: Geen gelul. Geen gelul. Draaien met dat spul. Hits. Das Radio.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam in sukkenkoeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen, ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

start this day, like all the rest. First thing every morning,

0: DAS Radio.
1: Vanavond ga ik scoren, het beest in mij gaat los. Strakke kleren, lekker luchtje, tanden goed geflost.
2: Mijn piem is goed gewassen, het smegma is eraf. En ik weet het alweer zeker, er wordt iemand volgeblaft.